0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: En kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Not. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774.
7: This is Galaxy.
6: It's 4
0: a.m. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
8: Ride it, ride it, heat wave.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruinstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruimstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft dit incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale Politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: clowns. And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week. We breken de week door midden met jou samen en met mij dus, Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou je werkdag vandaag weer doorhelpen tot 12 uur vandaag richting een lunchpauze. Zometeen Russian Santa naar I Love It Kiba.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen gaan we nog in die throwbacks.
2: Kiba.

0: siesta in Nederland. Misschien binnenkort wel werkelijkheid. What you saying? Ja, je hoort het goed. Een siesta. Lekker slapen in de middag. Ik ga je uitleggen hoe dat zit. Ja, binnenkort weer warme temperaturen. Dit weekend 30 graden, dat sowieso. Maar halverwege juli zitten we weer rond de 40 graden. En hebben we eerder meegemaakt afgelopen maand. En dat ging eigenlijk best wel mis. Treinen werden gecanceld. Het was ontzettend warm in de huizen. En er overleden zo'n 500 mensen. Dat is best wel flink, hè? Hoe dat komt? Nou, onze steden, ons land en wij zelf zijn niet gebouwd voor die temperaturen. Vooral de steden, hè, zijn gebouwd met veel dakpannen, onze huizen. De steden hebben weinig groen en veel stenen en houdt heel veel warmte vast. En daarom moet er iets gaan veranderen in Nederland. Althans, experts zeggen dat dus. Want als het zo blijft doorgaan, zitten wij binnenkort gewoon met 40 graden. En dat wordt eigenlijk een beetje de norm. En daarom is een siesta misschien niet eens zo gek in Nederland. En ik denk dan meteen aan, wordt het straks een soort van zo'n Spaans klimaat. Zo'n Spaanse stad met witte huizen, mooie kleuren. En misschien wel lekker slapen in de middag. Ja, zolang het mijn ochtendshow niet in de weg zit, en ik hoop jouw werkzaamheden ook niet, is een siesta misschien niet eens zo gek. Het zou mij in ieder geval heerlijk lijken. Lekker slapen in de middag, lekker relaxen en daarna weer verder met je werkdag. Het lijkt mij heerlijk. Misschien een tapasje hier of daar. Ik zou het niet verkeerd vinden zolang het geen tapas zijn van de supermarkt. Die vind ik minder lekker. Hey, zometeen Sief ga je horen. Thank God It's Friday, TGIF. En toepasselijk wel, Sticky, Drake ga je horen.
1: We are Galaxy.
2: Y'all take this serious.
1: You're number one for hip-hop.
2: Galaxy. Hey.
3: What up?
2: Yeah.
3: This is Drizzy Drake.
2: This

0: Compilatie hoorde je bij Galaxy Radio. En zometeen jouw favoriete working track. Maar ik ga eerst even uitleggen wat dat betekent. Namelijk, zometeen mag jij insturen wat jouw favoriete track is op jouw werkdag. Jouw favoriete working track waar je energie van krijgt. Of waar je misschien juist heel relaxed van wordt. En misschien zelfs eentje voor straks, hè. Wanneer het zo warm gaat worden voor de siesta-tijden. Het zou heerlijk zijn. Dat is zometeen The Roots. What They Do ga je horen naar Bad Bunny hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Flava in Ja Ears en aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
3: Here comes the man who flavor in here.
2: Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Sarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
4: Boops, you know what I'm saying?
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come

Hard Day Do hoorde je ervoor, die Bad Bunny. En misschien is Bad Bunny wel jouw favoriete artiest. En misschien was die track die je eerder hoorde jouw favoriete working track, jouw favoriete track. Zo niet, stuur hem dan vooral door.

Stay here for life, hoor, die A$AP Rocky bij Galaxy Radio. Ik ga je zo meteen nog een uur lang vermaken tot 12 uur vandaag met West op Galaxy richting de lunchpauze. En stuur alvast door, hè, jouw favoriete working track. Tot zo.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bert Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon. Daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes!
1: Nog steeds op de woensdag 8 juli, dus we breken de week door midden halverwege jouw week richting het weekend met Wes op Galaxy Radio. Ik ga je zo meteen blessen met alle beste tracks en ik heb zo meteen Doji klaarstaan. Anxiety, na deze Love Me Not en straks dus jouw favoriete working track. Stuur hem door, hè.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
1: En zometeen Kehlani ga je horen samen met Usher. See you right now.

Doshi hoorde je, Anxiety, een track over angsten en hoe je daarmee omgaat. Best een mooie boodschap. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, over mooie boodschappen gesproken. Ik heb ook nog een mooie boodschap voor jou. Namelijk, jij mag jouw favoriete track insturen. Maar dat heb je al gedaan. En ik kreeg hem binnen. En dit is een hele fijne, want die track is heerlijk. Ik draai hem nog best vaak als ik zelf moet draaien op feestjes, clubs, cafés, dat soort dingen. En ik dacht, vandaag ga ik hem ook eens voor je draaien. Hij werd aangevraagd door Fanny. Fanny zei, luister, kunnen wij een track draaien die een beetje mijn lijflied is, zegt ze. Vandaag op mijn werk misschien wat minder, maar kun je hem draaien? Zeker gaan we doen. Beyoncé komt eraan. Naughty Girl, 2003.

0: Kehlani samen met Usher hoorde je Shoulda Never, wat een combi, hè. Daar hoorde je Beyoncé, Naughty Girl, een track ingestuurd door Fanny. Haar favoriete working track, maar al zegt ze zelf ook, haar lijflied. Misschien hoor je zometeen ook jouw lijflied. Ik heb op de Far Side klaarstaan, Passing Me By. En zometeen een artiest uit Nederland die nu internationaal gaat. Na John of Fraser, een track die je eigenlijk gisteren moest horen, maar ik ga hem nu voor je draaien. Tuesday ga je horen.
1: Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

0: living. Hit me up, hoor je de 40 de Far Side, passing me by, de 40 John of Vrees, Tuesday. Ik wil je bellen, je verjaardag komt weer. Nou ja, goed. Al de bellen, zou ik zeggen. Positive K, kom eens zo meteen aan. I Got A Man, ga je horen. En ik heb nog Russian klaarstaan, Pongo. Hier bij Galaxy Radio. En straks een artiest die nu dus internationaal gaat. En die we kennen uit Nederland. Je hoort zo meteen wie dat is. Nou, dus Russian. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: hoorde je Positive K hier op de woensdag. Zometeen gaan we richting het weekend. De weekend ga je zometeen horen Cry For Me. We gaan bouwen naar de lunchpasje toe met zometeen de Lunch Break Mix met Sydney Gregor. En een artiest die onlangs internationaal ging. Vrijdag ga je horen hier met Starlife hier bij Galaxy Radio. Zometeen dus de Lunch Break Mix.
1: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: We are your daily playlist provider.

0: Afgelopen woensdag hoorde je The Weeknd Cry For Me. En misschien ben jij al plan aan het maken voor je weekend. Want het wordt weer enorm warm. 30 graden gaat het worden. En nou ja, goed, misschien bereid je alvast een siesta voor. Misschien mag je hem alvast oefenen op je werk. Zo niet hebben we zometeen de lunchbreak mix voor jou. Tijdens jouw lunchpauze om wat meer energie te geven aan jouw werkdag. Hey, ik ben er morgen weer. Tot morgen. Van 10 tot 12.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Galaxy. We bring the summer.

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van het AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. Dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the brand new flavor in here. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
1: Boogs, you know what I'm saying?
2: And back.
3: Oh, this is bad. Bring it back.
4: In a mix. In a mix.
2: Listen. Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Galaxy Radio.

0: she looks good, she looks good. En dan hoor je echt mensen zeggen, oh my god, she looks good. Tuurlijk, ik bedoel, hey, weet je, save the chef, save the nannies. Tuurlijk, you can look good. Maar ik heb wel respect voor deze vrouw, man. En ze doet nog steeds wel haar ding. Dus Jennifer Lopez is zometeen ook een throwback met LL Cool J, All I Have. Maar we beginnen met Party Next Door, Die Trying.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie!
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ice Spice.
6: It's Latto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro, and dancehall.

0: This is Break It Down.
1: Yeah,
0: Break It Down.
1: Hip Hop.
0: Yeah,
1: Galaxy.

0: Ik heb van de week een review gedaan voor de film He-Man. Nou ja, voor de mensen die het gemist hebben, ik vond het eigenlijk niks. Ik vond het een beetje langdradig. Het verhaal. Ja, nee. Het is een leuke Netflix film, maar om naar de bioscoop te gaan, ik zou het niet doen. En het grappige is, ik heb toen aangegeven, nou misschien, ik ben benieuwd wat jij ervan vond. En Dylan heeft mij een bericht via Instagram gestuurd. Hoi Lucinda, ik ben het helemaal met je eens. Ik vond ook helemaal niks. Punt. Nou ja, weet je, dankjewel voor jouw review, Dylan. En stel dat jij zegt, nou, ik heb He-Man wel ook gezien en ik vond het wel leuk. Dan ben ik daar ook wel benieuwd naar. Dus stuur me gewoon een bericht via Instagram, Lucinda Zedok. Lijkt me gezellig. Amy Grace, laat me zien, staat voor je klaar. Ook een heerlijke throwback. You know I love my throwbacks. Ja Rule en Christina Milian uit 2000, Between Me and You. Voor de mensen die het niet kennen, want dat kan, I'm sure you're gonna enjoy that track. Maar we beginnen met Lil Baby, Detox.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: Dit weekend begint het Kwaku Festival, man. Ik weet niet of jij er naartoe gaat. Ik moet even kijken of ik dit weekend ga, maar ik ga sowieso. Ik bedoel, voor de mensen die Kwaku Festival niet kennen in Amsterdam Zuidoost, ik zou zeggen, go check it out. Ga gewoon lekker naar de website, lekker inlezen en haal tickets. Het is gewoon een lekker festival, cultureel. Eten, drinken, muziek, you name it. Je gaat je zeker niet vervelen. En de reden waarom ik het aanhaal, Broederliefde hoor je zo meteen met Waterkant. En Broederliefde die moet ook optreden op Kwaku. Op 24 juli uit het hoofd. Dus dan ben ik sowieso daar. Dus dan ben jij een Broederliefde fan. En had je nog geen festivalplannen, ga gewoon lekker naar Kwaku Festival. En check them out. Yes, dus dat is Broederliefde met Waterkant. Die komt zo meteen langs. Yella Bees, die heb ik ook voor je klaar liggen. That's all me. Beginnen met Drake. Too Hard for the Radio.
1: The sun is shining, the drinks are flowing, and the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel!
3: Galaxy Radio, your summer, your station.

0: Ja, ja, time flies when you're having fun. Mijn tijd zit er voor vandaag op. Because I had fun. Hopelijk jij ook een beetje. En niet getreurd, ik ben er gewoon morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Ik wens je een hele fijne dag. Blijf luisteren. Tot morgen. Doei doei.
1: Ladies and gentlemen.
2: Man, this one sparks some serious memories.
3: Remember that throwback hip-hop and R&B.
2: This is an official Galaxy throwback.

0: check out the
1: music.
2: Hey, next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 3 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Manish on the beat, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
2: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
3: Here comes the brand new flavor.
2: Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Sarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
4: Booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers on Galaxy.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: en de Galaxy Throwback. Je hoorde Aiken samen met Snoop Dogg en I Wanna Love You. En daarvoor ASAP Rocky. Stay Here for Life met Brent Faiyaz hier op Galaxy. 085-029-4x2. Die lijnen die gaan weer open tot 7 uur vanavond. Op zijn minst, hè, eigenlijk staan ze altijd open. Wil je iets kwijt? Wil je plaatje aanvragen? Wil je iets anders aan mij vertellen of aan iedereen die zit te luisteren? Laat het weten via 085-029-4x2. Je kan bellen, je kan appen of even een voice memo achterlaten. Vinden we allemaal prima. Laat van je horen. 085-029-4x2. Hier is Mario.
1: Summer.
2: It's the summertime, baby.
1: It's the summer of hip-hop.
2: Yeah.
1: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
3: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio. Galaxy.

0: Body van Don Toliver. En daarvan Mario en Gucci Mane. Je hoort de break-up hier op Galaxy. Zometeen nog meer bangers. En ja, ik moet toch ook weer een vraag inschieten vandaag natuurlijk als gespreksonderwerp. Hè? Ik bedoel, kan het hete weer wel weer pakken? Maar ik geloof dat we daar alles al over gezegd hebben. Hoe ga je je bijvoorbeeld wapenen tegen de hitte die eraan gaat komen? Want de temperaturen die gaan de komende dagen weer boven de 30 graden uitkomen op sommige plaatsen in Nederland. We hebben ook al Fiesta besproken. Nee, Siesta besproken. Ja, Fiesta, dat is het iedere dag hier op Galaxy natuurlijk. De Siesta. Daarin kwam duidelijk naar voren dat mensen wel behoefte hebben aan een Siesta tussen de middag. Maar dat de Nederlandse bazen daar nog niet op voorbereid zijn. Dus ik ga even op zoek naar een onderwerp.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Queen Bee, Beyoncé hoorde je. En Diva, en daarvoor Wizkid met Band hier op Galaxy. Ik heb volgens mij aan de telefoon Mark. Mark, goedemiddag.
1: Ja, hoi, Mark hier. Je zocht op na een onderwerp.
0: Ja, klopt. Heb je er een?
1: Wat denk je van de corrupte FIFA en Gianni Infantino?
0: Nee joh, dat is al jaren corrupt. Doe maar niet.
1: Oké. De tropische warmte dan?
0: Alles al over gezegd.
1: Oh, oké. Slijmzaak Mark Rutte op de NAVO-top?
0: Nee joh, daar wil ik helemaal niet over praten. Laat hem lekker slijmen bij Trump. Nee, doen we niet. Maar bedankt voor je suggesties, ze worden gewaardeerd.
2: First, new music. Yeah, that new hip-hop's right here.
3: Galaxy is playing new music first.
0: Promote your local talents. Het is nieuwe muziek van Oyster, die heet Brassen hier op Galaxy. Straks.

Voor de temperatuur hoef je de komende dagen zeker niet in Punta Cana te zijn. Je hoorde Ronnie Flex samen met ADF Entje en DJ Dylan. Daarvoor Joey Aka, Geen Hype, Olivia Dean uit de Airplane Top 20 met Man I Need. En van Nederlandse bodem nieuw werk van Oyster met Brassen hier op Galaxy. Zometeen na vijven meer bangers. Blijf luisteren. En je weet het, de lijnen staan open op 085 029 4x2. Spreek je zo. Hey, hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song. Hello. We are Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: I'm gonna get back up to the hip hop
2: and R&B.
3: And now, another hour with your favorite tracks. We are Galaxy Radio.
1: Gotta get it in, gotta get it in. Daily, let's go.
4: Ja, voor de meeste mensen zit de werkdag er bijna op. Nog even volhouden. Zometeen KM. Ik heb Mulatto voor je klaar liggen. Maar eerst Gunna hier op Galaxy met We Gonna Fuck the Night.

0: Voor de Mulatto samen met de Gucci Mane en Mwap daarvoor KM en Ida D met Nu Meteen. En Gunna was er met We Gonna Fuck The Night. Het is alweer woensdag, mensen. Halverwege je week. Ja, weet je, het valt mij op dat iedereen steeds eerder begint te roepen dat het weekend eraan komt. Op woensdag meestal al. Ja, weet je, we zijn klaar voor het weekend. Normaal was dat ergens vrijdag, misschien donderdagavond, maar tegenwoordig al gewoon woensdag. Het is 8 juli 2026. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. 085-029-4x2. Dat is ons telefoonnummer als je een plaatje wil aanvragen. We zijn nog steeds op zoek naar een onderwerp. Er zijn weinig onderwerpen. Ja, de brandstofprijzen die stijgen weer. Het wordt weer warm. Eigenlijk gewoon is het een soort van history repeating van een aantal weken geleden. Dus mocht je een leuk onderwerp erin willen gooien, be my guest. Dan mocht je gewoon een plaat willen aanvragen. Het kan ook.
1: We are Galaxy Radio. I do it for the streets.
2: That's right.
1: Where all the biggest stars come to play.

0: party from London to Panama.
1: BSL party, BSL party.
2: Blaze Fire, samen met Tribal Kush hier op Galaxy. Je hoort de Bass Hall Party. Daarvoor Rush met de Vloedsong. En een oudje van Snoop Dogg, Nothing But A G Thing. Zometeen, nieuw werk van Nederlandse bodem. Jam Z komt eraan met Bad Bees en Shotjes. Ook een temps voor je klaar liggen en Aiken en deze.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Radio. Yeah, too high for the radio.
5: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
6: Here comes the brand new flavor in
5: here. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Sarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
7: Boops, you know what I'm saying?
5: The biggest bangers.
8: You hear them at your favorite station.
9: Set it up, set it off. Right. We about to take flight.
10: We about to take flight.
8: All day and all night. Every day.
11: What's up, it's your man Chris Brown.
12: It's Kehlani.
13: It's the biggest boss, Rick Ross.
14: My name is Glorilla. We gon' drop that shit.
5: We are Galaxy Radio.
15: Hey, yo. Yo. Everybody.
16: Come on. Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
17: I'm here.
18: Yes, sir.
16: This is Galaxy Radio.
19: Yo, listen up.
8: Galaxy Radio.
19: They call me Drizzy Drake.
2: All right.
19: Turn it up too hard for the radio.
8: We are Galaxy Radio, where the biggest stars.

Nog steeds hoog genoteerd in de Airplay Top 20. Je hoort de Thames met What You Need hier op Galaxy. En daarvoor een oudje van Aiken met Colby O'Donis en Beautiful. En dit is Travis Scott. Hij gaat even door de modder met zijn 4x4.

0: Dream That James en All Gold. Ja, dat kost tegenwoordig een beetje, want die goudprijs die blijft maar stijgen. En daarvoor Big Pun en Still Not a Player en Galaxy Throwback. Die hoor je de hele dag op onze spin-off kanaal Galaxy Throwback Radio. Ja, niet deze plaat hoor, maar die lekkere throwbacks. En Travis Scott met 4x4. Vanavond vanaf 7 uur hier in de studio, de Cartier en DNA Show. Met vanavond weer een speciale gast. Ik ga even kijken wie dat is. Dat is vanavond April Jordan. Die is vanavond gast hier in de studio. En ja, de onderwerpen die weer aangesneden worden, die dit af en toe op het randje. Zeker aanrader om te blijven luisteren. Het erachteraan vanaf 9 uur natuurlijk. Marvin en zijn hele team in een nieuwe aflevering van Vibes. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. Die gaat je de nacht mee innemen vanaf 11 uur in Rosa's World. En ik spreek je zometeen na 6.
1: Hey! Oké! Okay.
2: Is this what you wanted?
1: Oké. Okay.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De NAVO-landen hebben afgesproken Oekraïne ook in 2027 financieel te blijven steunen. Na 70 miljard euro dit jaar komt volgend jaar opnieuw minstens hetzelfde bedrag beschikbaar. De Verenigde Staten doen niet mee aan de steun. De afspraak is vastgelegd in de slotverklaring van de NAVO-top in Ankara. De Raad van State oordeelt dat de minister van Asiel en Migratie verblijfsvergunningen mag intrekken als een asielverhaal is verzonnen. De uitspraak volgt op een zaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen betaling valse asielverhalen verkocht. De minister moet daarna wel opnieuw beoordelen of iemand alsnog recht heeft op asiel. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. En dan het weer. Vanavond nog lange tijd zonnig. Later vanavond vanuit het noordwesten meer bewolking. Er kan dan ook mist voorkomen. De zwakke wind komt uit het noorden en de minimumtemperatuur ligt tussen 13 en 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

Lil Jon en Usher, Lovers and Friends hier op Galaxy. En daarvoor uit de Amerikaanse hitlijsten Headband en Boo. En Ira Star was er met Gimme That. We zijn 6 uur gepasseerd. Dat betekent dat we officieel zijn begonnen aan je vrije woensdagavond. Met straks natuurlijk rond, ik denk 6:50. De We sleep je door de file heen mini-mix. Dat moment dat je

0: Zomervibes hier op Galaxy MRD was dat. Eén kans, daarvoor Distinct en Mansory. 085-029-4x2. Ja, ik kan het nummer niet vaak genoeg blijven herhalen natuurlijk. En dat moet echt op je netvliezen zijn gebrand en je oren zijn vastgehamerd. Het moet minimaal ergens onder een hotkey in je telefoon staan. Want ja, soms heb je dat nummer gewoon nodig. Wil je even iets kwijt op de radio? Wil je niet gaan zoeken naar het nummer? Dus zet het in je telefoon. 085-029-4x2. Komende dagen middagtemperaturen van ongeveer 25 tot 30 graden Celsius. Hangt een beetje vanaf waar je zit. In Nederland in het zuiden is het snoeiheet. In het noorden iets koeler. Maar er gaat sowieso regionaal gezien een tweede hittegolf aankomen. Dus dat worden ook weer plaknachten. Als je nou echt niet kan slapen, raad ik je aan om lekker lang op te blijven. En vanavond en de komende nachten te luisteren naar Rosa G. Ze is er elke nacht tussen 11 en 1 met Rosa's World.
1: We outside for the summer. Summer 26.
2: From beach days to late night barbecues. We're bringing the soundtrack to every summer moment. We are Galaxy.
3: JY Termia.
4: This is Young Miami. Yeah, Spinach.
5: This is Galaxy Music.
2: Young Miami. Spend that.
4: Spinach.

0: Dan Tolliver. Hij toert op dit moment door de Verenigde Staten heen. Of die Europa aandoet, dat moet ik even voor je uit gaan zoeken. Je hoort een New Drop en daarvoor Young Miami met Spend That. Zometeen, we slepen je door de file heen, de minimix hier op de radio. Ik heb nog een oudje van Gwen Stefani voor je klaar liggen. Die werd aangevraagd via 085-029-4x2. Rich Girl, ja. Stel je voor, je zou dat miljoen winnen, hè? Met de postcode loterij of met de staatsloterij of welke loterij je ook meedoet. Die kans is niet zo groot, hoor. Ik bedoel, ik geloof 7,50 was het maximale wat ik ooit gewonnen heb. En daar doe ik al best lang mee, dus... Maar ja, het zal je toch eens overkomen. Wat zou je dan doen? Rich Girl dus zometeen, maar eerst NASA en Gilly Gilly.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: 5, 9, brown eyes.
1: De Airplay Top 20. Je hoort hem iedere zaterdag tussen 2 en 4 uur. Dan tellen we de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy voor je af. En wil je de aflevering van afgelopen zaterdag bekijken welke notering waar staat, dan kun je terecht op onze website. Dat is galaxy.radio. Je schrijft het als glxy.radio. David Thames en Rain Dance. Daarvoor Gwen Stefani, Rich Girl. En NASA was er met Distinct en Gilly Gilly. Ja, en het is zover. Tijd voor de, we slepen je door de file heen, minimix.

in het Minimix. Hey, we gaan afscheid van elkaar nemen. En zometeen na 7 uur Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Met vanavond op de radio April Jordan als speciale gast. Vanaf 9 uur hoor je Marvin met zijn hele team in Vibes by Axt. En vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze gaat je mee de nachtshift in helpen. En ik spreek je morgen weer vanaf 4 uur. Nieuwe aflevering. Maak er een leuke woensdag van. Tot morgen. Hoi. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go. What's up? It's Coil Ray. This Future. Hey, what's up? This Chris Brown. All the hits on Galaxy Radio. The only station that matters, period. We're doing it for the culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: Luister naar Jonah Fraser, Shirek. We're all gonna... Ik weet niet eens hoe die heet eigenlijk. Weet jij hoe die heet, Dana?
1: Ik wil een andere pok horen.
0: Maar zo. Oh,
1: ik nou, maar niet dat je deze pok heet.
0: Nu zet je mij voor het blog. Nou, welke tune wil jij horen,
1: Dana? Ik wil die pokken van Frenna horen. Met Wizkid en Odile.
0: Ah, Kokabadi.
1: Heerlijke pokken, man.
0: Ik hoor je volledig.
1: Waarom ben je niet geopend met die?
0: Dana, omdat ik niet de playlist bepaal.
1: Oh,
0: nou, mag ik beginnen met de show? Of,
1: ja.
0: Dankjewel. Welkom bij een nieuwe aflevering. Dat heb jij zo mooi geschreven, Dana. Kartje en Dana's Hotline, de show waarin jij jouw verhaal, dilemma's en vragen centraal staat. Elke week helpen wij de luisteraar met advies. Deel ik onze mening of delen wij onze mening? En kijken we natuurlijk tegen dezelfde situaties aan. En natuurlijk doen Dana en ik dat niet alleen, toch Dana?
1: Nee, zeker niet.
0: Vertel.
1: Elke week schrijft er natuurlijk een nieuwe gast uit de scene.
0: Mm-hmm.
1: Een vrouwelijke gast. En deze week hebben we niemand minder dan April Jordan.
0: Oh, shit! April Jordan. Stel jezelf even voor aan de mensen die jou niet kennen.
2: Nou, hoe kan je mij niet kennen? Nee, grapje.
0: Inderdaad. Ja, goed gezegd.
2: Ja, ik ben dan April Jordan. Ik heb AM Jordan Entertainment. Nou ja, bijna alle videoclips, daar zie je mijn videomodellen in. Ik doe producties, eventproducties, noem maar op. Ik ben gewoon, ik ben de scene, vind ik.
0: Eigenlijk een powerwoman zou je kunnen zeggen, toch?
2: Zeker.
0: Hey, je bent ook nu aan het deelnemen aan iets. Mag je daarover praten of mag dat niet?
2: Jawel, ik mag er wel een beetje over
0: Je doet
2: praten.
0: Een serie met volgens mij Phonics, toch?
2: Ja, ik doe nu een serie met Phonics.
0: Hoe heet de serie?
2: Nou, als het goed is, Love en Hip Hop. We zijn nog een beetje bezig met de naam.
0: Mm.
2: Want dat zou wel heel tof zijn, want dan zijn we echt de eerste buiten Amerika om. Met de naam Love en Hip Hop.
0: Ja.
2: En zo kan je het een beetje voorstellen, maar denk ik wel ietsjes liever, want ja.
0: Ietsjes liever en voornamelijk Nederlands gewoon een beetje, toch?
2: Nederland.
0: Dat is wel belangrijk.
2: Ik zou graag willen vechten. Nee, ik bedoel...
0: Oh, wow! Is het zo heftig?
2: Nee, ik bedoel, ik zou graag wel gewoon echt als Cardi willen komen, maar ja, wordt tegengecanceld.
0: Ik denk dat we dat nodig hebben in Nederland, ja. Echt een pittige show waar mensen gewoon... Maar dat bestaat wel trouwens, Ex on the Beach, man.
2: Nou, ja, maar Ex on the Beach is nu live porno, lijkt wel,
0: kijk,
2: toch?
0: Kijk, dat is waar, maar nergens in de wereld zie je deze tv, hoor. Ik In Nederland heeft dit wel een luck. We zijn wel lid.
2: Ja, zeker.
0: Alright, dus April, zometeen gaan we een paar hot topics bespreken. Bespreken wat er gebeurt in de wereld. Namelijk, er is ook heel veel aan de hand met het WK.
2: Ja.
0: Focus jij een beetje op voetbal? Kijk een beetje ernaar.
2: Nou, ik vind het altijd heel interessant hoe jullie mannen het zo interessant vinden. Om al die mannen in die korte broekjes achter een bal te zien redden.
0: Oh, ga je het zo noemen.
2: Vibe en thuis is mijn zoon stil en mijn man, dus dat scheelt.
0: Oh, ik hoor je. Ik hoor je. Nou goed, dat zometeen en meer, maar eerst Chris Brown met Obvious en misschien dat nummer waar Deerna zo lang op wacht, hè? Frenna, Odile, Wizkid, maar dat zometeen.

0: Nou, DNA, ben je blij? Frenna, Odio Whisket met Kokabari.
1: Ik denk niet dat ik de enige ben die blij is.
0: Oh, oké, eindelijke taal. Nou goed, DNA, wat is er toch allemaal aan de hand in de wereld?
1: Zo, ik zeg eerlijk, ik hoef het niet eens meer te checken, man.
0: Oké, okay, nou
1: het
0: is goed.
1: Het hoort gezellig te zijn, man.
0: Het hoort gezellig te zijn en ik dacht echt, dit WK, alles gaat goed. Het is in Amerika. Ik had echt verwacht dat de derde wereldoorlog gaat uitbreken tijdens het WK. Maar ik dacht, hé, het gaat eindelijk allemaal goed.
1: Heerlijk.
0: Totdat ik de wedstrijd van Frankrijk-Paraguay zag. En ik het Franse team helemaal in elkaar geslagen zag worden. En toen dacht ik, volgens mij mag dit niet. Maar Paraguay kreeg 0 gele kaarten. Dat resulteerde in dat Fransen natuurlijk boos waren een beetje op de Paraguayanen. En aan het einde wilde de keeper van Paraguay Mbappé groeten. Mbappé die was natuurlijk van, yo, ik ga je niet groeten, nigga. Zoals ik ook begrijp.
1: Ja.
0: Daarop heeft dus iemand gereageerd van Paraguay. Het is namelijk een senator. Ik weet niet of ik het goed zeg in het Nederlands. Maar een senator in het Amerikaans. dat heeft voor ophef gezorgd, namelijk. De senator Celeste Amarilla, die heeft racistische berichten over Kylian Mbappé. Ze beledigde zijn afkomst en maakte racistische vergelijkingen. En de reacties waren enorm. Alleen ik zie ze hier niet staan. Wat waren een paar van die reacties, DNA?
1: Ja, wil je eerst weten wat ze zei, precies?
0: Ja, ik wil weten precies wat ze zei, ja.
1: Ze zei... Ja, sorry dat ik lach, dat is niet grappig. In plaats van moedermelk groeide je op met het zuigen aan kokosnoten.
2: Oh.
0: Wow.
1: En de meest ontwikkelde wezens die hij ooit heeft gehoord zijn chimpansees.
2: Wow.
1: Ik zeg je eerlijk, dat...
0: Wow, dat is een crazy racism, man. Ze heeft nog iets gezegd,
1: dat is zieker dan. Dat is zieker dan iemand gewoon een aap noemen.
0: Zeg. Ja, dat is wel zieker. En dat is wel zieker.
1: Gedetailleerd
0: man.
1: Ook.
0: Ja, gedetailleerd, man.
2: Ze heeft
0: er
2: over nagedacht.
0: Ze heeft er over nagedacht.
1: Ik denk ook dat dit niet de eerste is wat ze wou zeggen.
0: Nee,
1: ze heeft dingen verwijderd.
0: Ze heeft dingen verwijderd, man. Ik ben benieuwd, April, wat is jouw afkomst?
2: Oei, nou ik...
0: Oei hoor, hoe moeilijk kan het zijn?
2: Nou oké, okay. Ik ben opgegroeid met Surinaams, Cubaans, Nederlands.
0: Okay.
2: En toen was mijn vader overleden en daarna kon je naar mijn opa. En toen zei hij opeens als een sterfbed, ja ik kom uit Barbados.
0: Oh wow, wat?
2: En toen was hij er niet meer, dus ik weet het niet.
0: It was all a lie.
2: Ja, dus ik weet het niet.
0: En je kon het niet meer vragen, dus het was van, yo. Wat een... Ja, damn.
2: I'm a mystery.
0: Oké, okay. Maar in ieder geval, je bent niet volledig Nederlands.
2: Nee.
0: Stel, iemand noemt jou een chimpansee, man.
2: Nou ja, de afkorting van Evel als Epe.
0: Oh, wow.
2: Dus ik werd al weg.
0: Verkeerde persoon om te vragen. Ja.
1: Maar ik vind dat niet eens erg. Maar ik vind het niet erg. Zeg maar, ik vind het wel erg om aapgenoemd te worden. Begrijp je?
0: Ja.
1: Als iemand tegen mij zegt, je dronk in plaats van moedermelk kokosnootmelk, maar dat is wel ziek.
0: Ja, want het is nog dat is een opvolger op, zeg maar.
1: Ja, toch ja.
0: Ze beledigen je ma. Ze beledigden volgens mij, je bent een gekoloniseerde Cameroen. Je bent niet eens echt Frans.
1: Ja, dat is crazy.
0: Nou, dat resulteerde in nog veel meer, want het krijgt een opvallende wending. De senator zegt juist dat, nou Mbappé heeft natuurlijk daarop terug gereageerd. Ja. Van, yo, ik ga niet zorgen dat jouw vorm van racisme de wereld kan bereiken. Ja. Daarop heeft zij gereageerd. Ja, ik sta achter mijn woorden, maar ik heb het wel weggehaald. Omdat ik zelf tegen racisme ben, omdat ik zelf van kleur ben. En nou, dat ik denk, oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar ik ga geen sorry zeggen en ik sta wel achter mijn woorden.
1: Ja,
2: het is gewoon echt persoonlijk.
0: En ik ga Mbappé aanklagen, omdat Mbappé iets zou hebben gezegd van, joh, je bent incapabel als vrouw zijnde om jouw werk te doen.
1: Ja, dat mag hij ook niet zeggen.
0: Dat mag hij zeggen. Hij heeft het over haar persoonlijk. Hij zegt niet vrouwen kunnen dit werk niet doen. Hij zegt jij als vrouw zijnde kan dit werk niet doen als dit jouw meningen zijn. Als jij je zo uit voor jouw land, dan ben jij niet capabel om dit werk... Ze is toch geen man?
1: Nee.
0: Wat moest hij dan doen? Zeg maar, what the fuck?
1: Maar ik denk dat ze probeert hem niet te gaslighten. Zeg maar.
0: Ze probeert hem ziek te gaslighten.
1: Ja, van jou. Mm-hmm. Jij bent het probleem nu, man.
0: Maar hoe kan dat? De wereld kijkt toe. Heeft zo'n... Is zo'n iemand dan gek? Gewoon...
1: Ja.
0: April, leg het maar uit, want ik ben een man. Ik weet niet, is dit gewoon een ding? Hoe vrouwen zijn en mannen niet andersom? Of is dit gewoon, zij is gewoon gek?
2: Ik vind haar gewoon gek.
0: Los van de racisme natuurlijk.
2: Nee, maar gewoon het feit, zeg maar, dat je al, zeg maar, zo iemand naar beneden wilt halen. En daarna denk je van, ik vind het geen racisme. Dan denk ik al van, je hebt het niet op een rijtje.
0: Nou, volgens mij, daar ga ik haar wel haar props voor geven. Ze heeft volgens mij wel toegegeven. Ja, het was racistisch, maar ik sta hier achter. En dit is hoe wij hier zijn opgegroeid in Paraguay.
1: Ja, maar daarna zegt ze weer van, ik sta niet achter racisme.
2: Yeah. Dat is het lijkt me alsof het een of andere trip is.
0: Yo, dit is wat macht doet met je, man. Wanneer je alle macht hebt in een land en je hebt alleen maar ja-knikkers om je heen. Dan ga je je zo, denk ik, uiten.
2: Kijk gewoon hoe ver ze kan gaan.
0: Mijn god. Ja, en alsof het niet genoeg is. Natuurlijk, WK is nog in volle gang. Vandaag een dagje van rust, maar morgen gaat het verder met de kwartfinales. Frankrijk-Marokko. DNA, wie denk je dat hem heeft?
1: Frankrijk. Nou, tenminste, ik heb gezien dat er dus 5 Argentijnse scheidsrechters zijn.
0: Precies! Zijn. Hallo!
1: Nou, ik denk dat het kan toch niet? Kaart is. Dat is een doorgestoken kaart.
0: Dat is toch, hoe kan dat?
1: Ja.
0: 5 Argentijnse scheidsrechters terwijl Argentinië nog in de race is naar de finale?
1: Dit mag niet, man.
0: Dit staat niet in de regels, maar het lijkt me iets dat niet zou moeten kunnen. Nee, inderdaad. Nou goed, misschien winnen wij, misschien niet. Disco Diaz krijg je op next te horen. Race Rammert.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the brand new flavor. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
2: Boops, you know what I'm saying?
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Je luistert naar Drake, Future, Molly Santana. Op Galaxy Radio. Ja, DNA, ik ben even weer back. En weet je wat ik wil doen?
1: Vertel.
0: Nou, er luisteren natuurlijk wel mensen naar de show. Mocht jij dus vragen hebben, dan kan je altijd die vragen stellen via 085-0920-4x2, de WhatsApp van Galaxy Radio. Het kan zijn, misschien heb je een date en weet je niet wat je aan moet trekken. Of ergens waar je mee zit. Ik, DNA en April Jordan kunnen die voor jou beantwoorden. Maar hello. Eerst ben ik benieuwd, April. Jij doet heel veel verschillende dingen. Yeah. Echt een ZZP'er, puur zang.
2: Echt, hè?
0: Toch? In de entertainmentwereld voornamelijk.
2: Ja. Yeah.
0: Maar ik ben eigenlijk benieuwd, misschien dat je ook een paar mensen kan inspireren. Hoe ben jij begonnen met het? Wat was het eerste wat je deed en wat wilde je eigenlijk worden? En is dat gelukt?
2: Oké, ik weet eigenlijk niet wat ik wou worden vroeger. Als ik heel eerlijk erover terug nadenk. Want ik kom uit de videotheekfamilie. Dat is echt way back.
0: Oké, okay, ja, dat begrijp ik wel. Dat is een plek, DNA.
1: Ik ben 20.
2: Ja, dat was dus zeg maar eigenlijk net zoals een bibliotheek. Maar dan kon je dan videobanden huren, later dvd's.
0: Ja.
2: En ik dacht gewoon, ja, ik krijg later dit bedrijf van mijn opa. Want hij was de allereerste in Nederland die dat had. Okay. Dus zeg maar. Maar dat ging dus helemaal failliet. En voor de rest vond ik vroeger Paris Hilton leuk. Dus wou ik Paris Hilton worden. Ik weet het allemaal niet. Gewoon denk ik bekend. Maar wat het was, mijn vader was ook weer de allereerste Batraman van, van Amsterdam. En dat was dan een taxi, een drankentaxi naar 12 uur. En hij kende echt al die oude artiesten, Negative,
0: maar
2: Party
0: een drank,
2: Squad.
0: Een taxi, geweldig, klinkt geweldig in mijn oor.
2: Dus eigenlijk na 12 uur kon je hem bellen en dan kwam er gewoon een busje langs je huis en daar kon je sigaretten en drank kopen.
0: Nee,
2: ja.
0: Dat is sick.
2: Ja.
0: Nee, dat mag zoiets nog, denk je?
2: Nou, er is letterlijk...
3: Oh, nooit. Ik zie altijd plannen.
2: Een beetje sneu natuurlijk, maar mijn vader is overleden en letterlijk, ze hebben letterlijk bij zijn begrafenis ruzie gemaakt om zijn nummer.
0: Oh.
2: En, want zijn nummer was echt heel veel geld waard. En dat is dus nu de officiële biertaxi.
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké.
2: Dus
0: het bedrijf is weer gerenoveerd en, en een nieuw jasje gegoten.
2: Ja.
0: Als
2: dus,
0: het ware.
2: Ja, dus dat eigenlijk.
0: Ja.
2: Dus, en ik kreeg toen iets met, zeg maar, er is altijd een man in mijn leven geweest. En dat is Joey. Daar heb ik ook mijn kinderen mee. En die is nog steeds in mijn leven.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: We moeten vrouwen een applaus geven die gewoon blijven bij een man. Ongeacht wat. En gewoon door alles doorheen gaan.
2: Kijk, er zijn ook wel eens momenten geweest dat we even niet met bij elkaar waren. Maar hij is altijd in mijn leven geweest. En is gewoon mijn partner. Daar heb ik ook mijn kinderen mee. Maar hij zat vroeger in Slordervos Gang. Joey Rosé. Ja. En door hem kende ik eigenlijk ook weer heel veel rappers. En het was heel messy. Toen hadden we even niks. Kwam ik in Take Me Out. En toen op een gegeven moment kwamen al die rappers steeds naar mij van, heb je geen leuke meiden voor die videoclips? Want jij bent altijd met al die meiden.
0: Mm.
2: En toen deed ik het eerst gratis. Maar later dacht ik, hallo.
0: Nee,
2: hier
0: ga je geld voor vragen. Maar wat denk jij nou? Je moet betalen.
2: Ja, dus zodoende eigenlijk. Dus door die contacten. En dat is helemaal uit de hand gelopen, want toen ben ik producties gaan doen. Ik ben zelfs een tijdje DJ geweest. Ik doe echt alles.
0: Ja, dus je hebt alles geprobeerd als het ware en dus ook heel veel mensen leren kennen in de game, toch?
2: Ja.
0: Wat is iets wat mensen vaak verkeerd over jou denken?
2: Nou, ik hoorde gisteren...
0: Oh, gisteren nog? Wow. Dit is een everyday thing.
2: Nou, gisteren was er dus... mijn allerbeste vriend is King Faisal. Die kennen jullie ook wel. Ja. En die was gisteren iemand tegengekomen en die zei van, ik vind April echt een bitch.
0: Oh.
2: En toen zei hij, nou, maar als je haar leert kennen, ze is juist heel lief. Dus ik weet het niet, toch?
0: Ja.
2: Denk ik. En ik ben wel iemand, ik laat het kaas niet van mijn brood eten. Dus soms zeggen ze nog wel van, ja, ze is moeilijk om mee te werken. Maar ik denk gewoon omdat ik mijn mening geef. Want ik laat helemaal niemand wat zeggen.
0: Ja, toch? Ik denk als je eerst voor jezelf opkomt dat mensen denken, oh, die gaat er tegenin.
2: Nee.
0: Dus we gaan maar gewoon zeggen dat ze moeilijk is om mee te werken.
2: Terwijl, en de grap is, als ze niet met me willen werken, komen ze toch weer bij me terug.
0: Want jij bent de GOAT. Kijk, mensen weten het niet, maar jij bent de GOAT, April. Luister, mocht jij inderdaad vrouwen nodig hebben voor clips, jongens.
2: Yeah.
0: Dan moet je gewoon bij April Jordan zijn. Want, hè? Als
2: zeker.
0: Je Punta Cana hebt gezien of All My Ladies, dan weet je het wel.
1: Als je elke clip in de scene hebt gezien.
0: Nou, hoe ga je om met kritiek?
2: Ik denk echt tot 3 jaar geleden kan ik daar heel boos om worden. Soms kritiek. Ik vind het heel moeilijk om aan te nemen. Maar echt de afgelopen 3 jaar ben ik wat rustiger. Ik denk echt van fuck off. I don't care.
0: Oké, maar dat is meer I don't care. Je hebt niet geleerd om te luisteren en dingen toe te passen. Zul je toch?
2: Ik kan er eigenlijk nog steeds niet echt helemaal mee omgaan.
0: Oké, duidelijke taal. Nou, wauw. Hebben wij wat kritische vragen? Zullen we denk
1: ik
0: wel luisteren?
1: Ik heb denk ik wel een paar kritische vragen.
2: Ik ben benieuwd.
0: Goed, je gaat luisteren naar Flo, Don't Break Her Heart. Zeker niet, Galaxy Radio, Cartje in DNA. Tot zo dan.

0: Idali, Ronnie Flex, Frenna, of course, natuurlijk, zeker weten. Ja, het is tijd voor de extra spicy no filter rubriek, toch, Dina?
1: Ja.
0: Nou, April, jij zit in de modellenwereld.
2: Ja.
0: En er is één wereld die ik altijd heb gezegd, deze is veel harder dan de muziekwereld, en dat is de modellenwereld.
2: Ja, zeker.
0: Toch wel? Nou, er wordt vaak gezegd dat veel mensen modellenwerk alleen doen om bekend te worden of om artiesten te ontmoeten. Is dat een vooroordeel of zit daar een kern van waarheid in? En laten we eerlijk zijn, videoclips, ja, er wordt vaak gezegd dat sommige modellen daar niet alleen komen om te werken. En daarom ben ik benieuwd hoe April Jordan er zelf naar kijkt. Om al deze standaard dingetjes natuurlijk weg te werken.
2: Nou, ik ben gewoon heel eerlijk erin. Het is geen vooroordeel. Er zit, ik denk 50% van de meiden die vinden het echt werk. En die willen gewoon heel graag bekend worden als modellenwerk. En of ze zijn net niet het juiste model voor echt bijvoorbeeld om in een Vogue te komen of whatever, of voor de catwalk. Ja. Dan is dat natuurlijk dit super goed om te doen en super leuk. En je hebt ook echt meiden die zijn echt groepies. Maar in die 11 jaar tijd heb ik er oog voor. En als ik het zie dat het gebeurt, dan weet ik wel een beetje van oké, bij deze meid is er wel even begeleiding nodig. Want ze doet haar werk wel goed, maar die moet gewoon naar de shoot naar huis.
0: Want heb je het gevoel dat als een meid bijvoorbeeld, zijn er bepaalde regels die jij hanteert? Zoals, hey, hou het zakelijk.
2: Ja, ik heb een echt zeg maar een heel document. Ik denk wel 20 pagina's met regels. En daar komt ook in over het contact. Kijk, ik kan natuurlijk niet. Ik weet ook hoe de artiesten zijn.
0: Ja, precies.
2: Niet alle natuurlijk, maar...
0: Maar met dingen ontstaan ook gewoon natuurlijk, toch?
2: Ja, dingen natuurlijk ontstaan. Maar ik heb gewoon liever niet na een shoot dat er eigenlijk wordt gechilled. Dat wil ik gewoon liever niet. Tenzij ik bijvoorbeeld een artiest heel goed ken en ik weet hij is gewoon heel netjes. Want ook heel vaak, als er dan wat gebeurt, word ik toch weer gebeld. Of dan word ik er toch op nagekeken terwijl ik er geen eens zelf bij ben. Dus dat vind ik heel vervelend.
0: Ja.
2: Maar ik heb gewoon van tijdens een shootdag wil ik het gewoon lekker professioneel houden. En ja, als jullie elkaar later tegenkomen in de stad en jullie wel een drankje met elkaar doen. Ja, dan kan ik. Ik heb ze niet aan de lijn.
0: Nee, dat snap ik wel. Ja. Maar het lijkt me wel dat je dan heel veel problemen moet gaan oplossen, zeg maar, achteraf.
2: Ik ben de hele dag.
0: 90% van jouw werk.
2: Ja, ik ben een lopende probleemoplosser.
0: Duidelijk.
2: Vooral met al die artiesten.
0: Ja. En je lost ze ook op.
2: En ik los ze ook op.
0: Dat is wel nog belangrijker.
2: Dat zijn eigenlijk allemaal kinderen ook van mij, hè?
0: Ik hoor je. Goed, ik heb een paar vragen en er zijn ook een paar stellingen.
2: Ja.
0: Worden vrouwelijke modellen in videoclips serieus genomen of vooral gezien als eye candy?
2: Zo, die is moeilijk. Ja. Ik denk, ja, het is natuurlijk... ik denk wel dat ze serieus worden genomen, maar het is wel de eye candy voor een videoclip.
0: Ja, toch? Het is beide gewoon eigenlijk, toch?
2: Ja, het is gewoon beide.
0: Inderdaad, ja. Is modellenwerk moeilijker dan mensen denken? Want sommige mensen denken, ja, je staat top, je staat een beetje in een clip en dat is het.
2: Nee, tuurlijk. Het is heel moeilijk, hoor. Want je onderschat ook natuurlijk dat een dame echt wel moet weten hoe ze met een camera moet werken. Want soms kan je een bloedmooie dame zien. En dan denk je van, oké, zij is perfect. Maar als zij voor de camera staat, dan levert ze niet. En soms heb je een meisje die toch iets minder is. Maar zij neemt de hele camera weg. En dan zie je dat echt niet terug op beeld. Dan is zij gewoon echt een 10 out of 10.
0: Oké, zijn er dubbele standaarden voor mannelijke en vrouwelijke modellen? Werk je ook met mannelijke modellen trouwens?
2: Ja, ik heb ook mannelijke modellen.
0: Oké.
2: Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat? Dat er...
0: Ja, DNA, hoe bedoel je dat?
1: Hoe bedoel ik dat? Ik zeg eerlijk gewoon, ik heb even...
0: Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwelijke modellen, laten we dat zeggen.
2: Ja. Nee, hetzelfde.
0: Dat is hetzelfde eigenlijk,
2: ja,
0: hè?
2: Hetzelfde.
0: Inderdaad, ja. Even kijken, een paar stellingen. Een mooi uiterlijk opent meer deuren dan talent. Waar of niet waar?
2: Ik denk wel, als jij een mooi uiterlijk hebt, dat de deuren sneller open gaan. Want er is toch altijd een vooroordeel. En dat is wel gewoon jammer.
0: Oké. Zou je liever willen dat het vooroordeel weggaat? Want het vooroordeel zorgt ook wel voor brood op de tafel in deze branche.
2: Ja. Tuurlijk. Ja, ik denk dat het voordeel altijd wel blijft. Maar het is wel soms gewoon jammer. Want soms heb je gewoon bepaalde meiden, ook zangeressen. En die zien er dan... Ja, die hebben dan precies weer net niet de looks. Maar die hebben dan wel bijvoorbeeld echt het talent of de stem.
0: Ja.
2: En die worden dan gewoon minder snel serieus genomen dan een poppetje bijvoorbeeld.
0: Duidelijk.
2: Ja.
0: De volgende stelling is een... Als model moet je soms nee durven zeggen. Ook als het een grote kans lijkt. Dit is een wat serieuzere vraag. Maar...
2: Ja.
0: Ik neem aan van wel, toch? En is dat ooit gebeurd?
2: Wat bedoel je met nee? Als een artiest iets wilt van je?
0: Nou ja, in het stel, dat is een grote kans, maar... je hebt het gevoel van, ja, maar ik weet niet of dit het juiste pad voor jou is. Hoe groot en hoeveel geld het ook oplevert.
2: Nou, ik vind altijd dat je echt naar je gevoel moet luisteren. Want ik heb ook echt heel veel grote kansen kunnen krijgen. Maar als ik net zag dat de communicatie niet zo vlot liep of een beetje was... dan koos ik echt eieren van mijn vader. Ja. En dat vind ik ook dat die meiden altijd gewoon moeten doen.
0: Ja, het is uiteindelijk ook wat zij zelf ook wel gewoon een beetje hoe zij het aanvoelen, toch?
2: Ja, en als het de ene keer niet lukt, dan lukt het wel de andere keer.
0: Dan heb ik wel een spicy one. Wat is het raarste verzoek dat je ooit hebt gekregen voor een shoot?
2: Oké. Nou, ik ben even hem kwijt, maar hij komt eens dit jaar oppoppen. Is een Surinaamse artiest. En hij wou dus dat, dat ik meisjes moest leveren. In lingerie. En dan moesten ze in een weiland gaan koeiengeluiden maken. En dan echt als een koe. Jamar, een boe.
0: What the fuck?
2: En ik was echt like van, maar ben je serieus? Zei die, nee, ik ben echt serieus. En dan gaan hun als zo'n koe in het weiland. En dan ga ik er omheen. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee,
2: ik
0: want dat is ook voor een clip, zeg maar. Hoor je ze dan ook?
2: En hij zou dan ook koeien melken, maar hij wou die meiden. En ik was echt like van, dat was zo vreemd.
0: Dat is een crazy fetish. Is deze clip uit?
2: ik ga het zo even, ik moet het echt even onderzoeken. Maar het was zo vaag met hem. En hij popt altijd eventjes op. En het was...
0: Opmerkelijk verhaal,
2: zeg. Heel opmerkelijk, ja.
0: Nou, zometeen meer van deze hits te vragen. Maar voor nu in ieder geval na de reclame meer muziek. Je luistert naar Galaxy Radio.
3: Check out the music. Next.
4: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: is mijn moesfeest, ja.
1: Nou, het voordeel van radio maken is dat je soms jezelf hoort in de playlist. Dit was Idali en natuurlijk ik met Mood Swings.
2: Mooie pokoe, mooie pokoe.
1: Dankjewel, DNA, dankjewel, dankjewel. Hey, DNA, je hebt een paar vragen van de luisteraars, als ik het goed begrijp.
2: Ja, ja, ja. Elke week sturen de luisteraars vragen in.
1: Inderdaad. En mocht jij dus ook een vraag hebben, geen zorgen. En ook schaam je er niet voor. Wij doen het allemaal samen. Gewoon 085-029, 4x2 even intikken in jouw WhatsApp. En via daar kan je ons natuurlijk altijd alle vragen stellen die jij wilt.
2: En zo ook Justin, hij heeft gevraagd. Mijn vrienden supporten mijn doelen niet en lachen mijn plannen weg. Neem ik afstand of blijf ik ze uitleggen wat ik wil bereiken? Ja, hij zegt dat.
1: Afstand natuurlijk.
3: Afstand. Van direct.
1: Ja, ja. Maar ik ben
2: hoe belangrijk is een goede omgeving?
1: Het belangrijkste, toch?
2: Ja, toch?
1: Ja, toch?
3: Ja, het belangrijkste.
2: Het heeft heel veel invloed, denk ik.
1: Dat is de reden waarom influencers bestaan.
2: Maar ik heb het gevoel dat niet alle influencers ook de juiste omgeving hebben, hoor.
1: Of de juiste boodschap delen.
2: Precies.
1: Anyways, mocht zijn boodschap of mocht zijn plan echt trash zijn, heb je ook wel... Kijk, luister. Als iemand niet kan zingen en iemand zegt ik wil aan de idols toe, ja, dan ga ik je ook uitlachen en zeggen, joh, je moet dat niet doen. Maar dan ben ik wel een goede vriend.
2: Ik zou je niet uitlachen.
1: Nou, ik zou wel lachen, bro.
2: Ja,
1: ik zou
2: maar, zeggen, maar bro, uitlachen.
1: Goofy. Dit is niet voor jou, bro. En ja, geloof me, ik doe dat echt om jou te behoeden om te gaan. Dus ik weet nou niet wat zijn of... Ja, zijn. Dus,
2: ja, toch, Justin.
1: Ja, oké. Zijn plan is. Maar ja...
2: Supporten mijn doelen niet. Kijk, lachen mijn plannen weg. Oké, snap ik. Doe ik ook wel.
1: Het zijn er meerdere, dus.
2: Mijn vrienden.
1: Ja, maar het zijn meerdere doelen en... Ja, oké. Meerdere doelen en plannen. Ja. Ja, kijk, ze geloven dan gewoon niet in jou, toch?
3: Nee.
2: Het belangrijkste
3: is... Ik ben wel benieuwd naar die doelen en plannen eigenlijk. Ja, kan Justin dat niet even nog even insturen?
1: Ja, hallo Justin. We weten niet alles, man. We hebben niet nodig. Of misschien moeten we jou even inbellen. Maar in ieder geval... of je afstand moet nemen of ze blijven uitleggen wat je wilt bereiken. Je bent niemand een uitleg verschuldigd. Ja. Echt waar.
2: Behalve jezelf.
1: Maar je bent echt te veel energie.

0: mensen uit te leggen. En sterker nog, als je plannen en doelen hebt en je legt het aan te veel mensen uit, dan hou je de kracht weg van het bereiken daarvan. Dus focus je energie wat meer in de doelen bereiken.
1: Geloof jezelf in je doelen. Dat is ook wel een... Ja, toch? Dus,
0: nou, ik denk als je dit durft te sturen, dan geloof je er wel in, ja. Toch?
1: Ik denk dat het sowieso belangrijk is. Kijk, fok je omgeving op het moment dat jij, zeg maar, zelf je doelen erin gelooft, zeg maar. Mm-hmm. Jij gelooft dat je het kan bereiken, dan kan je het bereiken. Daar heb ik niet jouw mening nodig, of die van iemand anders.
0: Nee, maar je doet het toch. Je zoekt toch affirmatie of je zoekt toch bevestiging.
2: Ja.
0: Als je het vertelt. En ik denk juist dat bevestiging zoeken moet je niet doen. Je moet het gewoon zelf doen. En uiteindelijk, wanneer het lukt, komen mensen wel zelf wel achter je aan, toch?
1: Want wil je dat ze alleen maar ja zeggen ook? Maar...
0: Precies.
1: Dat is ook kut.
0: Heb je ja-knikkers nodig in je leven?
2: Nee.
0: Kom op, Justin. Hebben we allemaal niet nodig. Nee. Goed. Dit was de eerste. Hebben we nog meer vragen zometeen?
1: We hebben zometeen meer vragen.
0: Oké, nou dan draai ik eerst even Isairo met Django Beats. En dan zijn we zo mee terug.

0: double up.
1: Stays
0: DNA en Cartier
1: hier op Galaxy Radio, ja.
0: Wat is je type?
1: Nee, niet doen. Dat zijn gesprekken die we achter de schermen hebben. Dat is niet voorop.
2: Dat zijn de meest gezellige, joh.
1: Ja, zeker, zeker. Was de mic maar altijd aan, zouden ze zeggen.
3: Echt, hè?
1: Hey, even kijken. April, we hebben nog een vraag van de luisteraar. DNA, dit is een datingsvraag, denk ik dan, hè?
2: Dit is een... Hij wil graag anoniem blijven.
1: Oh, het is een hij. Oké.
2: Ja, ja, ja. Ik snap ook waarom.
1: Oké. Okay.
2: Want na 3 dates reageert iemand ineens veel minder. En dan zijn vraag is dus... Vraag ik wat er aan de hand is of laat ik het gewoon gaan?
3: Weer zo weinig context.
1: Ik moet wel weer weten hoe ziet zij eruit, bro.
2: Oké, laten we zeggen, zij is gewoon een 8. Ja. Ze ziet eruit als een 8.
1: Ja, dan moet je wel weten wat wagwan.
2: Ja, toch, hij is wel. Ik snap hem wel erg.
3: Maar het kan ook zijn dat zij nu denkt van oké, ik wil even kijken of hij nu moeite voor me doet.
1: Oh,
3: ja.
1: Wacht even.
3: Een beetje, zo zijn de vrouwen. Vrouwen zijn een beetje crazy.
1: Dus jullie, wacht even. Na 3 dates kan je expres niet reageren om eigenlijk te zien van. Okay. Gaat hij achter me aan?
3: Ja, gaat hij achter me aan.
2: Maar ze reageert veel minder, zie ik. Hè? Dus...
3: Ja, ze reageert veel minder. Ja, misschien wil hij gewoon... Denk
2: ze houdt
3: gewoon...
2: van de chase, zeg maar.
3: Ja.
1: Ik heb altijd het gevoel als ze mij dat doet, dat ze dan met de andere guy is, man.
2: Ja, dus, maar dat is een beetje onzeker misschien, wat normaal is. Wat normaal is.
1: Yeah. Boys zijn onzeker. We moeten één. Breek dat taboe, man. Boys zijn soms onzeker. Vaak onzeker.
3: Ja.
2: Vandaar de vraag, toch?
3: Ja.
1: Alleen, vraag je moet altijd stoer doen, zeg maar. Maar, yo.
2: Maar ik denk, hij moet het laten gaan. Denk ik.
3: Nee, waarom? En misschien speelt er ook wel wat, hè, naar die date. Misschien ligt haar oma in het ziekenhuis of heeft ze het even zwaar.
1: Ja,
3: Ik zou het niet meteen naar die 3 dates afkappen.
1: Maar dat kan je toch zeggen?
3: Maar jij kan zeggen toch van, liefie, wat is er aan de hand? Je reageert
1: na 3
3: wat minder.
1: Na 3 dates, liefie?
3: Ja.
1: Ik vind dat creepy,
3: Hoppie,
1: man.
3: Schatje.
1: Ik wil, als iemand me dat noemt na 3 dates, I'm out.
3: Liefie?
1: 3 dates? Ik heb maar 3 dates met je gehad.
2: Maar leuke dates. Laten we ervan uitgaan, het waren wel voor zijn gevoel waren het leuke dates.
3: Wat zou jij dan zeggen na 3 dates?
2: De voornaam.
3: Een voornaam?
2: Voornaam.
3: Niet schatje.
1: Leukert.
2: Leukert, gadverdamme, maar even serieus.
1: Babyboe? Dat is crazy.
3: My boe.
1: Die kijkt die luistert denk ik echt, yo boys, wat moet ik doen?
2: Ja, vraag wat er aan de hand is.
3: Gewoon vragen wat er aan de hand is met, hemop, wat is er aan de hand?
1: Ja, inderdaad. Ja, maar ik komt een vraag ook niet van hopig over dan, April. Als
3: nee, tuurlijk niet. Want je wilt toch ook weten waar je, zeg maar, je zegt zelf, boys zijn ook onzeker. Je wilt toch weten waar je staat. Want misschien vindt ze je niks. Heb je meteen het antwoord.
1: Dus jouw advies is eigenlijk, als iemand minder reageert, tot aan niet reageert like that, na 3 dates.
2: Veel minder.
1: Want je bent wel op 3 dates geweest. Ze is wel gekomen. Dus inderdaad, je kan gewoon vragen van, hey, is er iets aan de hand? En zo, ja, dan weet ik het. Dan ga ik ook door mijn
2: leven. Maar het gaat wel pijn doen misschien.
3: Ja.
1: Kijk, als het een 8 is, ja, ik hoor hem. Yeah. Ja, kijk, ik hoop na 3 dates dat hij wel heeft gewiept op zijn minst. Mag dat gezegd worden?
3: Na 3 dates, wiepen? Ja, kan.
1: Ja, toch? Ja, kan wel.
2: Na de eerste kan het ook.
3: Kan ook, ja. Je moet wel weten wat je in huis hebt, toch?
1: Dat is dan niet wifey. Ja. Maar na de eerste date wiepen is niet wifey, man.
3: Hoezo niet?
1: Oh, wow, oké. Oké, ja.
2: Nee, hij heeft gelijk. Na 3 bedoel je?
1: Nee, na de eerste kan het niet wifey zijn.
2: Nee.
1: Kan, je hebt heel veel uitzonderingen op de regel.
2: Mag.
1: April. Maar.
3: Ik ben die uitzondering, hoor. De eerste keer afspreken had ik dus wel... Kijk, we spraken elkaar wel veel toen op de ping nog. Oh, dat klinkt echt vreselijk.
1: Oh, ja.
3: Maar toen we het eerste afspreken hadden we seks. En we zijn er nog steeds. Ik kom niet van hem af.
1: Je hebt al een band met elkaar, toch? Je praat al heel veel met elkaar. Maar ik vind wel, de derde date is wel de date dat het echt kan gaan gebeuren, zeg maar. Dan ga je meestal mee naar huis. Op een normale manier, als hoe het in de films gaat.
2: Mm-hmm.
1: En als hij dat niet heeft gedaan en nu, ja, dan zou ik wel nog even blijven hangen, man.
2: Misschien was
3: dat
2: slecht.
3: Okay, maar hoe regel je dat dan, naar die derde date? Want ik heb voor het laatst gedate, denk ik, toen de dinosaurus er nog waren.
1: Mm-hmm.
3: Maar,
2: De tijd van de videotheek.
3: De tijd van de videotheek.
1: De tijd van Jurassic Park 1.
3: Echt? Maar dan, hoe doen jullie dat dan tegenwoordig nu, boys? Als jullie na een date hebben gehad, gaan jullie dan uit eten? En daarna, hoe is het gewoon thuis in Wiepel? Of hebben jullie iets leuks, romantisch klaargezet?
1: Wat is romantisch deze dag? Ik ben niet de guy die bloemen... Ja, ik ben die guy.
2: Nee. Dat is in films.
3: Dus het is gewoon dekbed.
1: Ja, dat is ook in films.
2: Misschien niet eens. Laken.
3: Oh, laken.
1: Nee, ik denk wat leuk is gewoon wat drankjes doen. En dan van drankjes, als je lekker gezellig bent met elkaar.
3: Yeah.
1: Wanneer gaan we naar huis? En ik hou van om te blijven chillen.
2: Dus je geeft haar eerst alcohol? En daarna ga je...
1: Yo, dit klinkt heel fout.
2: Ja, dat is wat jij zegt.
1: Nee, dat is niet wat ik zeg.
2: Jij zei, ik hou ervan om eerst een paar drankjes te doen en daarna is het gezellig pas.
0: Ik hou ervan. Als zij water wilt, geef ik haar water, man. What the fuck is er mis met jou?
2: Ja, nee, ik begrijp. Ik probeer het goed te begrijpen.
0: Ja, je begrijpt het heel goed, bro.
3: Jij hebt gewoon zieke gedachten, hè?
0: Nee, te framen hier, man.
2: Nee. Ik probeer het goed te... Maar misschien denkt Lijs over, wat doe jij nou? Maar nu snappen we het goed.
1: Oké, ja. Ik hou ervan om drankjes te doen en ik hoop dat zij ook een drankje mee zou willen doen.
2: Oh, je hoopt het.
1: Als het volledig volgens haar wil is, dan drinken we samen. Mm. En als zij het ook echt volledig wilt, dan kunnen we samen naar mij of haar huis.
2: Oké, ja, goed. Echt goed. Mooi plan.
1: Ja, toch?
2: Mooi plan.
3: En ja, als ze het niet wil naar de derde date?
2: Dan hoeft het niet.
1: Dat hoeft niet, hè?
2: Nee.
1: Voel je vooral niet gedwongen, hè?
3: Ja.
2: Dan, dan gaan we ineens veel minder reageren.
1: Ja, we, mannen...
3: Ah,
1: ja. Oh, misschien is dat het. Misschien heb je haar te weinig seks gegeven, man.
3: Oh, jeetje. Ja.
1: Oh my god. Goed, we gaan weer door met muziek. Yeah.

0: deze track heb ik heel lang niet gehoord. Chris Brown, Davido, Low-J met Sensational op Galaxy Radio. Het is tijd voor de Quickfire en stellingen. April?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ik mocht je luisteren en niet weten en nu pas zijn ingeschakeld. April Jordan zit bij ons, is hier bij ons te gast bij de Cartier en DNA Show. En ik ga jou twee dingen vragen en je moet gewoon heel snel, zo snel mogelijk, één van de twee kiezen.
1: Oké.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Het is niet zo moeilijk hoor, geen zorgen. Nou, liefde of carrière, April?
1: Carrière.
0: Instagram of TikTok?
1: Instagram.
0: Voice note of bellen?
1: Bellen.
0: Rijke partner of echte liefde?
1: Echte liefde.
0: Nooit meer uitgaan of nooit meer social media?
1: Nooit meer uitgaan.
0: Grootste red flag?
1: Egoïsme.
0: Grootste green flag?
1: Loyaliteit.
0: Duidelijke taal. Ja. Goed, ik ga even terugblikken op een paar antwoorden die je hebt gegeven. Namelijk, rijke partner of echte liefde. Er was even een kleine pauze daar. die hoorde je toch ook weer?
2: Ja.
0: Er was een kleine pauze daar.
2: Maar misschien dacht ze, ik heb nu echte liefde en hij is rijk.
0: Oh ja, oké. Okay. Nee. Ja,
2: ik probeer je in te dekken nu.
0: Ik hoor je.
1: Maar kijk, natuurlijk. Als hij er nooit was geweest, denk ik wel dat ik gewoon voor een rijke partner was gegaan.
0: Oké, okay. Ja. Eerlijk. Ja. Weet je wat het is? Meer meiden moeten zo eerlijk zijn, zodat ik weet, waar ben je nou op uit? Wil je mijn money? Want ik weet, ik ben niet Chris Brown. Dus wat wil je nou?
1: Ja.
0: Wat doe je nou hier? Nee, oké. Even kijken. Voice note of bellen? Ja, voice note is toch vervelend. Een voice note van 2 minuten.
1: Ja, daarom. Maar ik merk dus dat heel veel mensen belangst hebben. Dus dan moet ik wel mijn voice notes van 2 minuten sturen. Oh. Want ik wil niet typen.
2: Maar denk je dat mensen dat afluisteren?
1: Ja, meestal wel. Maar ze kunnen toch nu ook, dan wil je gewoon met zijn...
2: Oh ja, die twee keer.
0: Ja. Oké. Okay. Liefde en carrière, heb je toch gezegd carrière?
1: Ja, ik ben gewoon echt werkverslaafd. Ik hou gewoon echt veel van werken. En ik hou gewoon van carrière maken. En als ik mijn carrière heb gemaakt, komt de liefde wel.
0: Ah.
1: En hij was er al. Ik weet, die kon je af van hem.
0: Nee, maar natuurlijk. Kijk, het leven loopt hoe het leven loopt. Hè? Ja. Dus als liefde komt van tevoren, ja, dan is dat wat het is. En het is alleen maar mooi.
1: Ja.
0: Maar liefde kan carrière wel in de weg zitten. En ja. Ik snap ook als dame, de wereld is een harde wereld. Yo, ik ga eerst mezelf gewoon fixen en daarna kan ik misschien voor een ander er zijn.
1: Ja, daarom.
0: Toch? Dat is het idee. Toch?
2: Nou, mooi.
1: Dat. Ja, en ik heb wel gewoon geluk met mijn partner, want... ik heb gewoon shoots bijvoorbeeld met mijn broederliefde 2 weken de Dominicaanse Republiek gedaan. Of hele nachten met Henkie tegengewerkt aan zijn concert. Hij weet gewoon van oké, het zit goed.
0: Ja, toch? Ja.
1: Dus daar heb ik wel geluk mee dat
0: Zeker,
1: ik daardoor aan mijn carrière
0: het.
1: Kan werken.
0: Ja,
1: weet
0: hij
1: wel?
0: Begrijpt het, zeg maar. Ja. Hij houdt je niet tegen in hetgene. Jouw grootste red flag was egoïsme.
1: Ja.
0: Benieuwd, wat bedoel je? Je komt niet egoïstisch over, April.
1: Oh, mijn red flag!
0: Ja, jouw...
2: Oké.
0: Nu snap ik hem. Jij vindt een red flag iemand die egoïstisch is, maar dat ben jij niet per se.
1: Nee, okay. Ik weet niet. Ik vind gewoon, als iemand egoïstisch is, denk ik, wat is mijn red flag? Dus ja, dat ik niet echt kritiek kan.
0: Oh ja. Dat is inderdaad waar. Die hebben we al gehad, inderdaad.
1: En ik ben heel erg loyaal en het maakt me soms verdrietig dat mensen niet zo loyaal zijn als mij.
0: Dus eigenlijk is dat jouw grootste green flag, toch?
1: Ja.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: En op nooit meer uitgaan of nooit meer social media. DNA, wat is jouw antwoord hierop?
2: Nooit meer uitgaan. Ja. Uitgaan bedoel je gewoon een club visa, toch?
0: Ja, uitgaan is een club visa of ja, een club, ja.
2: Dat of een festival is ook vind ik helemaal niet erg.
1: Nee.
2: Of social media?
0: Ja.
2: Ik zie het wel op social media, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Is social media niet slechter dan uitgaan? Uitgaan is wel belangrijk voor socialisme.
2: Nee, maar dat kan ik ook in de stad vinden. Socialisme, denk ik.
0: Je weet dat in 2026...
1: Dus gewoon als je gaat shoppen in de stad.
2: Ja, bijvoorbeeld, dan zie ik toch genoeg mensen die ik ook op een festival zie, zeg maar.
1: Ja,
0: maar eerlijk is eerlijk. Kijk, vroeger kon het nog dat je een dame aansprak. Maar
2: ik
0: nu...
2: heb gewoon een prachtige relatie waar ik...
0: Maar hypothetisch.
2: Ik hoef dat niet meer.
0: Hypothetisch. We hebben allemaal prachtige relaties, Dena. Maar hypothetisch. Hoe makkelijk is de kans dat je nu een dame kan aanspreken en dat je haar ook echt fixt in de stad?
2: Niet, maar de kans is wel groter dat ik het wife dan op een festival of in de club.
0: Als in, je kan liefde niet echt vinden in de club?
2: Zou wel kunnen. Ik persoonlijk niet.
0: Oké.
1: Maar... Ik vond hem in de club. Je hebt de hele tijd met alles een vooroordeel.
2: Nee. Ik heb het over mezelf. Ligt er ook aan, was je aan het werk in de club?
1: Ik was toen nog gewoon... Ik werkte. Ik was gewoon uit.
0: Maar hij was wel aan het werk, toch?
1: Nou, weet ik. Nee, hij was niet aan het werk.
0: Hij was niet eens aan het werk.
1: Nee.
0: Oké, maar dan is het gewoon een sociaal. Nou, maar waarom zou je niet iemand kunnen ontmoeten in de club?
2: Je weet dat ik dat 1 keer heb gehad en dat was gewoon gezellig. Maar zij was aan het werk toen. Dat vond ik gewoon anders.
0: Je hebt een slechte ervaring.
2: Ik denk dat mensen nu, dat het in, ja, sorry dat ik het ga zeggen, in jullie tijd ook gewoon wat anders was, zeg maar, dan nu.
1: Excuse me.
0: Nee, maar dat denk ik ook.
2: Nee, daarom was het soms anders.
1: Ja, maar dat is het ook. Onze tijd is wat, wij zijn ook meer de keepers, hè. Jullie raken dus weer afgeleid door die social media.
2: Daarom.
1: Daarom
2: is het wat normaler dat jij het hebt gedaan, het hebben gedaan, dan dat ik het zou doen, denk ik.
1: Dat zou je wel sieren.
2: Als ik het zou doen?
1: Ja.
2: Misschien ga ik het proberen.
1: Ja.
0: Maar je hebt een lieftallige relatie. Dus
2: ik ga het niet proberen. Oh, ja.
0: Nou goed. Kiba, J Balvin, Ritico, I love it. Ik ben zo beter. Kiba!

0: Stormzy en Odiel. 24 hours. Kartje en DNA nog 6 minuutjes. Oeh.
1: Ja.
0: Volgens mij heb jij nog een paar stellingen voordat wij de lokaliteit verlaten.
1: Even een paar leuke stellingen voordat we weggaan.
0: Inderdaad, ja. Even kijken.
1: Ik heb dus een paar stellingen.
0: Ja.
1: En ik ben benieuwd naar hoe jullie eigenlijk er naar kijken.
0: Inderdaad, oké.
1: Want de eerste is, je partner mag altijd in je telefoon kijken.
0: Nee.
1: Yo. Oké, iemand denkt heel lang na en iemand is heel snel.
2: Heel snel. Ik heb niet zoveel problemen met als je in mijn telefoon kijkt.
0: Oké.
1: En jij?
0: Nee.
1: Oké. Waarom? Okay.
0: Het is heel simpel. Ik kijk ook niet in haar telefoon.
1: Maar het mag.
0: Het zal vast wel mogen. Het was het wel. Maar ik vind, dit is het enige wat ik nog heb waar ik mijn hele eigen privacy heb. Misschien kijk ik wel porn of weet ik veel wat. En het gaat mij in ieder geval met feit, ook bij haar. Ik weet dat als we gaan kijken, je iets gaat vinden of je gaat zoeken totdat je iets vindt wat jou niet aanstaat.
2: Ja,
0: en ik wil dat, ik heb heel lang zo geleefd met een ander ex van mij en ik wil dat gewoon nooit meer hebben. Want je raakt ook verslaafd aan dat. En hoe vaker je kijkt, hoe vaker je wilt kijken. En op een gegeven moment ga je ook dingen vinden. Maar ik vind ook, ook al heb ik een relatie met iemand, ik wil met diegene blijven voor nog 40 jaar. Je mag echt wel flirten, man. Nee, ik snap dat dat bestaat. Ik ga niet met een lelijk iemand, je weet toch, dus ik begrijp dat dat ook bestaat in life. En ik wil die dingen gewoon niet zien. Zolang je mij niet disrespect. En zolang jij niet wel goed om mij.
1: Maar als dat jullie mindset is, toch? Dan mag ze gewoon kijken. Want dan is er niks.
0: Want vrouwen gaan toch altijd zeggen het mag. En dan opeens zien ze dingen. En dan is het opeens van ik weet precies waar je was gisteravond. Je mag niet kijken. Want ik wil gewoon geen fucking hoofdpijn.
1: Nou, heb je nu hoofdpijn? Zonder dat ze kijkt?
0: Nee, ik heb geen hoofdpijn.
1: Oké, dan is het goed.
2: Jij veroorzaakt je hoofdpijn.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is je moeilijke vraag. Nog 4 minuten. Volgende stelling.
1: Je hoeft niet alles te accepteren van familie, omdat het familie is.
0: Oh, zeker. Fuck familie, man.
1: Doe.
0: Nee, niet op die manier.
1: Hey, fuck familie.
0: Ik hou van mijn familie. Maar meer van, niet omdat je mijn oom of ik ben je niks verschuldigd. Als je mij niet checkt, check ik jou niet. Zo simpel is het, man.
1: Maar ik denk wel dat je toch wel een bepaalde... dat je anders reageert omdat het je familie is, toch?
0: Nee, ik vind dat vrienden belangrijker is omdat... En het lijkt raar wat ik ga zeggen, maar vrienden kies je echt uit. Het zijn mensen die je hebt leren kennen in je leven. Ja. Soms ken je mensen niet eens uit je familie. Misschien zijn jullie wel gewoon, weet ik veel, moordenaars, bro. Ik weet niet wie jij bent.
1: Vreemde.
0: Zeg maar, ik zie je alleen maar op verjaardagen en daarna zie ik je niet, bro. Hoe you, man? Praat tegen mij met u. Wat?
2: Ja.
0: Maar nigger.
1: Ja, dat is crazy.
0: Snap je? Maar dichtbij familie, tuurlijk, is altijd belangrijk. Mama, oma, opa, tuurlijk. Ja. Weet je? Nog een paar stellingen.
1: Vreemdgaan betekent einde relatie.
2: Nee, hoeft niet per se.
1: Nee? Ligt eraan. Is het micro-cheating? Is het echt vreemdgaan?
0: Nigga, je hebt gewoon gezegd vreemdgaan.
1: Ja,
0: betekent
1: dat vreemdgaan, niet. Maar nou, dat is heel breed.
0: Ik hoop andersom bij mij niet. Maar ik zou er heel veel moeite mee hebben als een vrouw vreemdgaat op mij.
1: Ja, eindrelatie, 100%.
2: Ja.
1: Maar waarom niet? Waarom niet voor jou?
2: Ik denk gewoon dat het echt... Ik denk als jij een relatie hebt van 10+ jaar... dat er kan altijd wel een slippertje ergens gebeurd zijn. Maar het is denk ik wel gewoon de key om zeg maar met elkaar zeg maar door te werken aan je relatie. Ja,
0: het is hetzelfde met die telefoon, die trots en jaloezie. Ja. Als we dat kunnen wegwagen. Je bent de perfecte vrouw voor mijn kinderen, de perfecte moeder.
1: Dat hoef je niet.
0: Ja, snap je, er zijn heel veel dingen die met jou wil ik iets opbouwen. En er zijn veel meer dingen aan relaties, behalve trots, jaloezie en je bent van mij en alleen van mij. Ik denk juist dat je meer groeit. En dat is nogmaals niet dat iemand jou moet disrespecten. Dat is wat anders. Kijk, als een meid elke week naar de club gaat en je ze komt 10:00 thuis.
2: Ja, dat is raar.
1: Dat is wel een beetje raar.
0: Dat is wel een beetje raar, hè? Maar...
1: Zeg jij het maar.
0: Nee. In ieder geval.
1: Ik heb nog één stelling.
0: Ja, over toch.
1: Succes verandert mensen.
0: Zeker.
1: Ja, heb ik gezien.
0: Dat is zeker.
1: Heb ik vorige maand gezien.
0: En dat betekent niet altijd voor het slechte. Maar
1: soms wel.
0: Kroeks heeft het heel goed gezegd. Als money je niet verandert, dan maak je niet genoeg.
1: Ja, maar ik vind wel bijvoorbeeld, stel je voor dat ik jou op een plek breng, toch? Mm. Je gaat met mij en we bereiken samen, we doen samen iets en opeens ga je harder.
0: Ja.
1: En heb je opeens, weet ik, van nummer 1 hit of 2.
0: Oh nee, ik zal nooit veranderen op mijn mensen.
1: Ja, toch, dat ben je. Dat is raar. Dat vind ik raar. Maar dat is ook succes.
0: Maar dat is wat anders. Succes zal me wel veranderen. Maar het zal me niet veranderen op mijn mensen. Ik zal niet opeens neerkijken of minder om met ze zijn. Misschien dat ik minder tijd voor ze zou hebben. Dat zou kunnen.
1: Maar je zou me wel checken.
0: Ik zou, bro, mijn telefoon, als je me belt, zal ik altijd wel proberen op te nemen. En als het niet lukt, krijg je nog een berichtje van, yo, ik check je later.
1: Ja, toch? Ja, maar het verandert je. Natuurlijk verandert je op een betere manier.
0: Natuurlijk, zeker, man. Succes zou je ook moeten veranderen, want je moet groeien in life. Hallo. Goed, dat was de Kartje en Leena show van de woensdagavond. Op April Jordan, wat geweldig dat je er vandaag was.
2: Ja, was heel gezellig.
1: Dankjewel.
0: En ik vond het zeker zo geweldig dat ik denk, jij moet gewoon vaker komen.
2: Nou, ik wil wel vaker komen, hoor.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Nou, je hoort, het is niet de enige en laatste keer dat je haar hoort. En sowieso ga je haar nog vaker zien op plekken, want ze doet heel veel. Maar nogmaals, heb je modellen nodig, dan moet je altijd zijn bij April Jordan. Of natuurlijk kan je ons appen via 085-09-20 4x2 met al je vragen. En dan beantwoorden wij ze voor je. Goed, ik wens je een hele fijne avond. Tot vrijdag.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: Een maand lang adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
8: Galaxy Radio.

0: Sebastian samen met Rauw Alejandro en Wizkid. Pongo hoor je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En het is 9 uur geweest, dames en heren. En dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor het Urban Entertainment. Ja, radioprogramma van de Nederlandse radio. Tegenwoordig hier op Galaxy.
1: Wij zijn.
0: En wij zijn er klaar voor.
1: Wij zijn hier met de show.
0: Drijf, ben je er klaar voor?
2: Nee.

0: Hier op... Your... ja, ik weet het ook. Hier op Galaxy Radio.
1: En jij gaat voor die ontslagbrief.
2: Kan een dure fout zijn zomaar.
0: Jawel, we zijn er weer. Woensdagavond, 9 uur geweest. Vibes op Galaxy Radio. En het belooft een volle show te worden. En een gezellige show. Want ja, je hoorde ze eigenlijk al een beetje net door de intro heen. En als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je het al voorbij zien kunnen komen. Hebben kunnen zien komen. Wat?
1: Nee, je zei het in de eerste keer goed.
0: Ja, toch. Ja. Dames en heren, we hebben in de studio niemand minder dan de mannen van het moment.
2: Klein beetje Brabantse gezelligheid brengen hier.
0: Hey, ja man, ik moet zeggen, we stonden er net voor de deur al een soort voorpraatje te houden. En het heeft altijd wel wat, dat Brabantse tongval. Ik weet niet wat dat is, man. Alsof jullie gewoon de gezelligheid zelf hier naartoe brengen.
3: Zo zijn we.
0: Ja. Hebben jullie ook worstenbroodjes meegenomen?
3: Zo. Meteen zo, ja.
0: Ja, nee man. Als ik aan Brabant denk, is dat een van de eerste. En wat heb je nog meer in Brabant, gek?
2: Een heel leuk festival heb je in Brabant.
0: Dat dus. Daar gaan we het vandaag inderdaad over hebben, het moment. En over 2 weken is het al zover.
2: Ja, man.
0: Time flies. Want ik vroeg er net hoe het met jullie was. Jullie zeiden dat het druk was. Voorbereidingen zijn in volle gang natuurlijk. Vertel mannen, laten we gewoon bij het begin beginnen. Hoe is het?
3: Goed, ja wat je zegt, 2,5 week nog tot het festival. Dus dit is wel de periode waarin het eigenlijk het drukste is.
0: Ja, ja. Want wat is het drukste? Wat moeten jullie nu nog allemaal doen om... Ja, wat moeten jullie nog allemaal regelen?
3: Eigenlijk aan de achterkant productioneel natuurlijk nog een en ander. Het terrein kan nu nog niet opgebouwd worden. Dus we moeten alles klaarzetten om straks binnen een week een heel festivalterrein uit de grond te knallen. Ja. En verder, ja natuurlijk, je hebt riders van artiesten die nu pas wakker worden. Dus waar we nu boodschappen voor moeten doen. En online natuurlijk een hoop zichtbaarheid.
0: Oké, je zegt boodschappen doen. Wat, laat ik gelijk met de deur in huis vallen. Wat is het gekste wat je op het lijstje hebt staan, wat je hebt moeten halen?
3: Vrij grote shout-out naar alle artiesten dit jaar, want er staat vrij weinig echt geks op.
0: Okay.
3: Wel veel drank.
0: Ja.
3: Dat spreekt natuurlijk voor zich.
0: Ja. Ja.
3: Maar er staan eigenlijk weinig gekke dingen op. Ja, dingen als krasloten, sigaretten, dat soort dingen staan er altijd wel even tussen, toch? Maar...
0: Krasloten?
3: Ja.
0: Dat is voor mij echt voor het eerst dat ik dat hoor. Vragen artiesten om krasloten, stazeloten, dat soort dingen?
3: Ja, krasloten staat er best regelmatig op. Maar er staat soms ook wel eens bij, en dat vind ik dan wel weer leuk, dat van als de prijs van het kraslot groter is dan de gage van een artiest,
0: ja,
3: dan vervalt de gage.
0: Ze delen niet mee in de... Jullie mogen niet meedelen in de prijs of zo.
3: Nou ja, dan hoeven we de artiest niet te betalen.
0: Ja, oké, maar... Dus,
1: dat is ook lekker.
3: Ja, hey, dat vind ik een prima deal, hoor.
0: Ja.
3: Dan wordt het een leuk spelletje.
0: Misschien moet ik dat ook maar op mijn gagelijst zetten.
1: een nieuwjaarslot.
0: Bijvoorbeeld, wat is het gekste wat jij op je gagelijst hebt staan rijden?
1: Ik ben blij als ik reiskostenvergoeding krijg. Ja. Nee hoor, ik heb helemaal geen rijden gehad. Ik kom gewoon. Ja. Ik had nog aangeboden om ervoor soundcheck te komen doen. Maar ze hadden niet gereageerd.
0: Zo dat mocht niet. Oh, arme drijf. Hey, zometeen gaan we sowieso de diepte in met jullie. We willen van alles natuurlijk weten. Ook wat jullie de afgelopen tijden hebben gedaan. Want toen wij nog inderdaad onze show bij een andere zender hadden, zijn jullie ook een keertje langs geweest. Heel wat Brabantse artiesten hadden jullie toen ook meegenomen. In de tussentijd is er een dubbel album, om het zomaar te noemen, uitgekomen met de gekste artiesten, al zeg ik het zelf. En gek bedoel ik in dit geval ziek. Gruwelijke artiesten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jullie hebben ook vanavond een artiest meegenomen die we straks gaan introduceren. Dus daar kijk ik ook zeker naar uit. En ik had begrepen tussen neus en lippen dat hij misschien vanavond nog wel wat live gaat doen. Dus
3: zeker.
0: Hey, kijk.
3: Moet.
0: Daar kijk ik naar uit. En zometeen beginnen we natuurlijk met History Facts. We hebben een nieuwe draaien of dumpen. We hebben de lekkerste tracks.
4: Galaxy Radio. En hip-hop. Your favorite hip-hop. En R&B. Y'all know me. Galaxy.
5: Galaxy.

0: Distinct, is dat zo'n artiest die jullie ooit ook een keer op het festival zouden willen hebben? Of is dat een genre die nooit zou kunnen passen eigenlijk op het moment?
1: Zo.
2: Als ik dit hoor, zou ik niet snappen waarom het niet zou kunnen. Als
0: ik weet het niet.
1: Het zou zeker wel kunnen.
2: Het zou kunnen, het zou passend zijn, maar die jongen is nu stadion levels groot.
0: Bizar.
2: Ja, dus dat is de financieel plaatje wat denk in orde moet komen daar.
0: Ja, op een of andere manier heb ik altijd het idee dat hij weinig optredens doet hier in Nederland of zo. En dan zou het wel echt zo'n stunt zijn als dat dan zou lukken of op een of andere manier. Maar
2: ik hoor je wel.
0: Zeg nooit inderdaad. Hey, we gaan richting... This is why we need history. The ones who shape the culture. The OG's of hip-hop. We have to go to the root. Galaxy Hip Hop History Facts. Juist, ja, History Facts. We blikken een beetje terug in de geschiedenis, in de gebeurtenissen. Ja, gedurende de week, afgelopen week. Deze week is het natuurlijk week 28. In plaats van één dag blikken we een beetje een paar dagen terug met History Facts. En ja, wat ik wel interessant vond, 6 juli 2021 werd misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van Boulevard. En hij overleed 9 dagen later. Dat is, het heeft niks met hip-hop te maken om het zomaar te zeggen, maar het is wel een maatschappelijk dingetje van... Iedereen weet wel, denk ik, waar hij... Of zij die dag is geweest, natuurlijk. Ik bedoel...
3: Ik weet echt niet meer waar ik was die dag, man.
0: Nee?
3: Nee, man.
0: Nou, ik moet zeggen, volgens mij was ik gewoon thuis. Maar het was wel een indruk.
3: Ja,

0: dat was een aparte dag, zeg maar.
1: Dat dat gewoon kon gebeuren hier in Nederland überhaupt, weet je. Je bent net op tv geweest. Iemand besluit om, dat jouw meningen te heftig zijn of iets dergelijks. En dat gebeurt er uiteindelijk.
0: Ja, het is gek, weet je. Maar het gaat niet alleen om meningen, hè. Weet je, het wereldje waar je in mengt zijn geen lieve jongens.
1: Nee.
0: Weet je, dus maar ja, alsnog gek dat het dan alsnog gebeurt, hè.
1: Ja.
0: Want daar was wel een beetje heel bekend, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, hij was al tientallen jaren bezig, natuurlijk, inderdaad. Hé, volgende. Jij bent iemand die geregeld richting Zuid-Afrika gaat.
0: Ja, geregeld.
1: Dus jij zal Oscar Pistorius volgens mij ook wel kennen.
0: Ja man, persoonlijk. Ik heb er net voor het eerst van gelezen.
1: De Blade Runner, inderdaad. Hij was een Paralympische sporter die heel succesvol was. En van het een op het ander moment
2: was het pop-pop door de deur.
1: Precies, een of andere koortsluiting dat hij had. En hij schoot zijn vriendin toen. Riva Steenkamp of...
0: Steenkamp. Gewoon een Nederlandse uitspraak in Zuid-Afrika.
1: Sorry man, ik...
0: Dat geeft niet.
1: Ik ga gewoon gelijk naar die Amerikaanse vibes.
0: Steenkamp. Amerikanen hadden daar niks. Nederlanders.
1: Ja. 6 juli 2016 was de dag dat hij veroordeeld werd voor 6 jaar gevangenisstraf. En ja, ik weet... Nog steeds. Soms zie je van die documentaires voorbij komen en dan hebben ze het hier over en... Ik vind het gewoon zo'n bizar verhaal.
2: Ja, er wordt altijd gegooid dat het een ongeluk was, toch?
1: Ja, wat denken jullie?
2: De waarheid ligt in het midden. Nou ja, dat weet ik niet.
3: Ik was er niet bij.
1: Ja,
0: ik weet het ook niet, man. Ik zie wel dat het in Durban is gebeurd. Maar verder is...
1: Ben je daar geweest?
0: Ja, man. Ik ga daar nooit mee heen. Nee, man. Alle plaatsen in Zuid-Afrika wil ik nog een keer heen, behalve Durban, man.
1: Ja?
0: Dat is echt te veel...
1: criminaliteit.
0: Weet ik niet, maar te veel dakloos.
1: Oké.
0: Ik vind het niet erg, want je weet waar je bent, maar Durban is wel extreem, zeg maar gewoon.
1: Ja, het laatste history factje die ik met jullie wil bespreken, 7 juli 1987. Ik moet zeggen, ik was nog niet eens geboren. Ik was een jaar daarna pas. Eric B. en Rakim die brachten hun debuutalbum Paid in Full.
2: Nu gaan we hip-hop praten.
0: Dat zijn die hip-hop facts.
1: Dat zijn de hip-hop facts, inderdaad. Eric B. en Rakim, boys. Zijn dat mannen waar jullie naar hebben geluisterd?
2: Rakim is toch de niet voor niks de God MC.
0: Ja,
2: zeg maar, iedereen die in New York hip-hop maakt. Die ziet dat als de voorvader van wat hij aan het doen is. En dat is met de reden. Omdat hij zo vernieuwend flowde. Zo'n sikke woordkeuze had. Zo'n sikke beatkeuze had ook. Zo'n groot vocabulaire had. Ja, dat is gewoon iets wat... A$AP Rocky is naar hem vernoemd, zeg maar. Dus zijn moeder noemt hem naar Rakim. Ja, dat makes sense dat een grootheid is in New York.
1: Jij hebt vast ook wel naar hem geluisterd.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Oké.
3: Als in, ik was vrij snel gewoon op de Nederlandse hip-hop. En daarna, qua Amerikaanse hip-hop, eigenlijk alleen maar de... Ik wil zeggen de usual suspects, maar dat zijn het ook. Maar dan allemaal van net daarna of zo. Een Nas, Mob, Wu-Tang. Dat was dan meer, als ik Amerikaanse hip-hop luisterde, was dat dan weer...
2: Net een generatie later.
1: Ja, gruwelijk. Ja, ik vond het gewoon een opmerkelijk feitje dat ik gewoon van 88 ben en deze man al zo lang muziek maakt. En maakte, ja, ik...
0: En je kan het nog steeds luisteren, want het is qua mix en zo ook allemaal wel goed luisterbaar. Of iets 2 jaar eerder luisteren bijvoorbeeld, kan je nu niet meer aanzetten, grap. Krijg je hoofdpijn.
1: Ja?
0: Maar Rakim was wel smooth, man.
1: Ja, als laatste wil ik even snel door de jarigen met jullie heen. Op 8 juli 1998 geboren Jaden Smith. De zoon van Will Smith. Die ook een tijdje muziek heeft gemaakt, maar nu richting mode is gegaan, volgens mij. Volgens mij zit hij nu in Parijs voor allerlei... projecten die hij daar heeft.
3: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd sowieso. 8 juli 1986. Tim Kimman, oftewel je broer, die is vandaag ook jarig. Die,
3: ook gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd. Die is sowieso ook begonnen. Natuurlijk met echte rap. En nu is die richting echt dat trends, hardcore gegaan.
0: Dat ligt hem ook wel.
3: Die basis zat er toen toch ook al in?
1: Ja, man.
3: Ja,
1: ja, ik moet zeggen, ik volgde hem al nog voordat hij bekend was, dat hij nog in een groepje zat. Ik durf alleen niet meer te zeggen welke
0: groep. Ja, ik zit ook echt graven. Maar ik weet wel met Boas. Boas was ook wel van de Arnhemmers van de Beats.
1: Ja, Nouveau Riche. Nouveau Riche heeft hij. Het was een van zijn projecten, inderdaad. Heeft al die boys bij elkaar gebracht. Ronnie Flex dus.
0: Polska.
1: Polska. Noem, en the rest is history. Ja, gruwelijk. Gruwelijk dat dat in hiphop heeft kunnen gebeuren. Want ik moet zeggen, dat was best een indrukwekkende run, moet ik zeggen.
3: Zeker. Ja, dit jaar hebben we Polska op de line-up staan. Vorig jaar hadden we Ronnie al gehad. Een Nouveau Riche show voor volgend jaar. Dat zou ook gewoon mogen.
1: Hey.
0: Volgend jaar het moment crew-edities. Alleen maar crews.
1: Ja,
0: van vroeger. Dat zou hard zijn. Buitenwesten.
3: Ja, dat zou hard zijn. Behalve in de backstage.
0: Wilde Westen, Nouveau Riche.
1: Ja. Opposites.
0: DAC.
1: Ja, dat kan je niet echt een hele crew noemen.
3: Coffee
1: maar
3: Connect.
0: Ja. Zo.
1: Ja, ja. Ik zou ervoor tekenen, boys. Of een spin-off versie natuurlijk. Met crews. Los van het
2: los van het bestaande festival.
1: Precies, precies. Ja, wie weet, man. Je broer sowieso gefeliciteerd. En eentje die nog het benoemen waard is, die was op 6 juli jarig, 1975 geboren. 50 Cent.
2: Fucking legend. 50.
1: Legend, man. De man die is 51 jaar geworden. En ja, man. Hebben jullie die Diddy docu gezien?
3: Zeker.
2: Tuurlijk.
1: Dat kwam natuurlijk van zijn hand vandaan, omdat hij... Ja, ik zeg, ik denk persoonlijk dat hij gewoon nog steeds fucking beef heeft. Met
0: hij, heeft beef
1: dat
0: met, hij heeft beef met iedereen.
1: Iedereen, ja.
0: Maar het interesseert hem ook niet.
1: Nee.
0: Het interesseert hem ook niet.
2: Maar, en hij wint ze allemaal.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar ik vond het wel echt hard dat hij dus zo vol op Diddy ging, man. Echt bizar.
2: Pas.
3: Ja. Ik had die energie liever in een album gezien wel, moet ik zeggen.
1: Maar, ja?
3: Ja, joh.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, nu je het zegt.
2: Zou het werken, een nieuw 50 Cent album anno 2026?
3: Voor de fans?
0: Ja, nee, ik denk het niet.
2: Nee?
0: Hij heeft niet zo, ja, wat moet hij nu nog gaan vertellen dan? Weet je, we weten het allemaal wel, toch? Hij, stoer hoeft hij niet meer te doen.
2: Ja, ik maar
0: ja, dan ben je niet
3: maar
0: meer
3: dat mag hij nog steeds doen, toch?
0: Goed, ja, zo, dat mag wel. Maar ja, vroeger was het geloofwaardig, toch? Weet je, toen hij zei, Cat Richard, Die Trine, dacht je, wie is deze gast?
1: Ja. Ja.
0: Weet je, en je hoorde alleen maar dingen. En ja, nu ben je 20 jaar verder, nu maak je films.
1: Ja. Ja, dat is zeker zo. En maar ik vond het producties
0: wel tof,
1: ook, hè?
0: Ik vond het wel tof toen hij op dat album van Nas verscheen. Weet je, op een van Nas toen die 25 albums tegelijk eruit gebeuren. Dit 50 er ineens op stond. Dat vond ik wel dope.
1: Ja, nou ja, laat het ons weten. Wat vind jij? 50 anno 2026. Je kan het WhatsAppen naar de studio op 085-029-2222. En alle appjes die komen gewoon hier in de studio voorbij. Alle jarigen sowieso van harte gefeliciteerd.
0: Ik denk trouwens, nog even, ik denk wel dat hij een beetje zuur is hoor. Want Nix werd kampioen en Ja Rule stond op die bus New York te doen. Nee, dat vond hij niet leuk hoor. Dat vond hij niet leuk.
1: Hey, maar dat de Nix kampioen werden, dat vond ik sowieso wel tof voor de Nix. Eerlijk gezegd, het was een beetje alsof Feyenoord dus kampioen werd na zoveel jaar.
0: Ja, racebaits dit hoor. Ja. Ja. Ja, je wilt gewoon appjes krijgen nu.
2: Want die moet ook altijd 53 jaar wachten op een kampioenschap.
1: Precies.
0: Nou, wij zijn ook al even aan het wachten nu, hè. Wij zijn ook al even aan het wachten.
1: Ja, dat is waar, man. Maar
3: wij helemaal.
1: Ik heb goede hoop, inderdaad. Hey, laat je mening weten. 085-029-2222. En sowieso hebben we deze week ook weer een nieuwe draaien of dumpen, gek. En ik heb begrepen dat dit wel echt een dilemma was.
0: Ja.

0: gelukkig is deze dilemma niet aan mij. Je kan vanavond kiezen tussen Typhoon, Zo Niet Mij en Opgezwollen Regendans. En als ik hier een klein rondje in de studio mag maken, boys. Laat ik beginnen bij Drive.
1: Ja, klootstreek, maar Zo Niet Mij. Ja, Regendans is mijn poekel, man. Weet je, maar die luister ik vaak toch, Zo Niet Mij heb ik lang niet gehoord. Ik heb Regendans staat hier, hè.
0: Op je armen, ja, voor de mensen die het niet zien.
1: Regendans. Regendans is mijn tune, dus Zo Niet Mij. Gewoon, ja toch. Die hebben we lang niet gehoord.
0: Ja.
1: En toen Zo Niet Mij dropte trouwens, dat ging live ook altijd gek bij Typhoon, jongen. Ja, stond er gewoon een soort emotioneel in de pit ineens.
0: Ja, ik heb hem toen de tijd live meegemaakt en wat een shows kon de man geven. Sowieso, maar ook de mannen.
1: Ja, die anderen kennen het ook wel een beetje, hoor.
0: Die kennen het een klein beetje, inderdaad. Dirk.
2: Ja, opgezwollen altijd.
0: Ja?
2: Ja, ja. Ja, maar het is draaien dumpen. Dumpen klinkt meteen zo harsh. Ja, Typhoon mag je ook niet dumpen. Zo,
0: ja,
2: maar,
0: nee man, het is echt gewoon dumpen. Je moet hem dumpen.
2: Je moet hem dumpen. Ja, als ik moet kiezen, dan opgezwollen altijd.
0: Ja? Ja. En Dirk?
3: Bowie,
0: sorry.
3: Typhoon. Ik ga voor Ty.
0: Ty?
3: Ja man, deze meer impact gewoon. Impact-wise, Zo Niet Mij deed het altijd wel. En Regendans is, net als wat Drive zegt, is mijn tune, maar is ook maar een albumtrack, zeg maar. Ja. En Zo Niet Mij had wel een single appearance. Een grote Ty-track is dat.
0: Ja.
1: Was ook een van de eerste tracks die dropte van Tussen Licht en Lucht.
3: Ja, volgens mij wel. Ty op Topnotch was dat een van de eerste, ja.
0: Ja, en de reden dat deze twee tracks ook een beetje tegenover elkaar staan is omdat het nieuwe Buitenwesten optreden is aangekondigd. In november gaat dat plaatsvinden. En ja, allebei de tracks zijn in dezelfde periode uitgekomen. Alsof ze een soort van wilden concurreren met elkaar, maar toch ook weer niet. Ze zijn allebei gewoon hard zoals ze zijn. En ja man, het is aan jou. Laat weten welke van deze twee tracks we vanavond als laatste moeten gaan draaien in de show. Op 085-029-2222. Of check onze social kanalen, want daar kun je de stelling natuurlijk ook vinden. En laat het weten, want het is een hele lastige stelling.
4: Ja,

0: Oh. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X't online.
0: This is
2: the sound.
0: Galaxy Radio.
2: Turn up that hip-hop.
3: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody

4. Pennix in de 4 om 4. Oh. Werk ik om met plezier. Zo. Een moedje en dan voel ik niet zo. Individuie is hier. Pennix in de 4 om 4. Oh. Werk ik om met plezier.

0: Alex. Samen met Individu V. Kom binnen, hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En ja, als we het over Individu V hebben, hebben we het over niemand minder dan ons eigen Drijf, dames en heren. Jawel, voor de mensen die het niet wisten, Drijf die maakt dus ook gewoon muziek. En dit is daar één van. En gruwelijk, man.
1: Ja,
0: gruwelijk. Want hoe is deze track tot stand gekomen?
1: Hij vroeg een verse. Ja, het is Alex's track. Mm-hmm. Hij vroeg een verse. Nou ja, prima toch? Ja, hij is aardig gekozen. Ja, prima als jij een verse vraagt.
2: Ja, ik ben de moeilijkste niet.
0: Nee, zo simpel als dat. Ja, nee,
1: ik heb hem ontmoet bij een open mic. We moesten hij optreden, ik ook. We hebben een gesprek gehad. En opeens kwam die vraag om een verse voor zijn album. Ik zei, nou ja, prima joh.
0: Ja.
1: Nou, verse getaped. Opgestuurd en een jaar later was het ineens track.
0: Ja, gruwelijk man. Want het is een nieuwe track volgens mij.
1: Ja, die track is een week uit of zo, anderhalf.
0: Ja, ja, dope man, dope. Ja, klinkt goed man. Hé, hey, het is ondertussen tijd voor...
3: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
0: Inderdaad, we stoppen de muziek voor een goed gesprek. Dames en heren, met de mannen van het moment. Oftewel, Bowie en Dirk.
2: Hey.
0: Jawel, mannen. Speciaal vibes applaus ook.
1: Lang.
2: Hij staat op
0: loop. Nee, speciaal voor jou. De mensen zijn gewoon blij dat jullie er zijn, man.
2: Mooi.
0: Zoals wij ook, inderdaad. Hey, jullie zijn dus de organisatoren van het moment. Drijf die zei tijdens de track daarnet iets, ja, toch wel iets treffends. Want jullie als organisatoren.
2: Oh jee.
0: Dit jaar was eigenlijk wel het moment om buiten Westen op het.
1: Nou ja, dat festival. Was. Vorig jaar waren ze natuurlijk bij ons de gast in de show.
0: Ja.
1: En toen gaven hun aan dat ze graag zwangere Guy zouden willen hebben.
0: Ja.
1: Toen reverste Bowie die vraag naar ons. En toen gooide ik eigenlijk naar dat ze Duvel en Jawad op de line-up hadden van buiten Westen.
0: Voor de beelden, check sowieso onze social kanalen.
1: Ja, dus opende ik de optie om een buitenwesten show te doen. En dat is aangekondigd. Helaas niet bij hun. Maar ja, voor hiphop liefhebber Nederland is het natuurlijk fantastisch dat dat komt.
0: Ja, ja man, inderdaad. En jullie wilden het nog sowieso over het buitenwesten hebben.
2: Ja, tuurlijk.
0: Het is het legendarische moment gewoon. Wat er gebeurt in hip-hop geschiedenis.
2: Ja, je hebt net natuurlijk een blokje met hip-hop history gehad.
0: Ja.
2: Dit is ook gewoon onderdeel van hip-hop history in Nederland. Dus dat het vorig jaar inderdaad, dat jij dit al zei, van dit zou echt een toffe act voor, gewoon voor bij ons, maar in general zijn, als dat weer terug zou komen. Ja, zo zien wij dit ook. Wij zijn ook gewoon liefhebbers. En ik had toevallig vorige week die documentaire, die staat op YouTube, echt een aanrader, vooral nu, om te gaan checken. Die weer gezien. Ja, dan zie je die beelden van die shows voorbij komen, maar ook hoe het backstage erachter de schermen ging. Dat is een legendarisch punt in Nederlandse hip-hop geschiedenis.
0: Hebben jullie dat buitenwesten optreden toenertijd ook bewust meegemaakt?
4: Ik zie mezelf wel op de achterkant van de DVD-cover, ja.
0: Ja?
4: Ja, die Paradiso-show was ik bij en in FNA ben ik geweest, ja.
0: Hey, sick.
1: Oh, gruwelijk.
0: Sick.
1: Die DVD heb ik nog.
4: Ja, ik zie, als je een heel klein rond brilletje ziet, dan met twee handen erboven, daar ben ik.
0: Dan ben jij dat, inderdaad. Ja, gruwelijk, ja. Sowieso was dat echt de periode voor heel buitenwesten opgezwollen, Duvel.
4: Ja, het was gewoon één. Iedereen trok zich aan elkaar op, zeg maar. Het was gewoon een succes van opgezwollen waarop iedereen kon meeliften.
0: Ja.
4: Dat maakte het zo magic, zeg maar. Dat zij dat podium pakten, maar dat podium verbreden. Zo van hier, we hebben nog 5, 6 andere acts. En Cubus is de alles overziende guy en die moet het laatste uur van die show achter de knoppen en die kan gewoon gaan freewheelen en beats achter elkaar instarten en wie zin heeft om te rappen, die kan erop rappen. Het was gewoon, het was ook helemaal geen gestroomlijnde show, zeg maar. Er stond een setlist, ze hadden vast een setlist, maar het leek één grote cijfer, zeg maar. En dat maakte het zo magic. Het was gewoon een ongeleid projectiel op het podium.
0: Ja. Ik vond het sowieso. Ja, die hele periode is gewoon
1: Ja, moest je bij zijn, man.
2: Ja,
4: ja, dat is echt waar. Ja.
2: Want ja, als we de jongere luisteraars zouden moeten uitleggen wat die periode was, hoe zouden we dat kunnen uitleggen?
1: Ja, dat is, wat dat voor ons was, was een new wave voor
4: ja,
1: hun.
4: Man,
1: en
4: ja,
1: en DNG. Ja. En ja, wat je ja, nu
2: dat,
1: hebt. Zeg
2: wat
1: maar.
2: Je zegt inderdaad, dat is misschien wel een goede vergelijking. Wat de new wave voor de jongeren toen was. Was ja. Buiten Westen voor.
5: Ja, misschien zelfs Wilde Westen qua energie nog meer of zo.
1: Ja, ja, precies.
5: Die,
1: ja.
5: Die energie van wilde shows. Dat
1: gewoon
5: was
1: de tent afbreken, ook. Gewoon. Dat was de hele ja. Doelstelling van de show. Gewoon de tent afbreken.
2: Strik je veten, breek de tent ja, af. Dus ja, het,
1: maar dat zag je iedereen live doen. Dat zag je Jiggy live doen. Weet je, het maakt niet uit wie op dat moment live kwam. Iedereen. Je moest gewoon met spiep naar huis.
2: Ja. Zeggen jullie hier nu tussen de regels door ook gewoon dat de scene ja, daarentegen dus heel erg veranderd is?
1: Nee, want je ziet het wel weer meer dat het gewoon echt losgaat. Weet je, je ziet. Ze probeerden nu. Voor mij heb ik beelden van jou gezien bij Kanye. Dat ze dat probeerden op gewoon iets wat geen beat in zat of zo. Dat ze probeerden.
4: Ja, precies.
1: Een
4: mosje. Ja, die zin om te ragen, zeg maar. Gewoon überhaupt. Rage rap is wel een ding aan het worden. Ja. Ook in Nederland. Gewoon al die jonge guys uit Atlanta die komen optreden, die verkopen gewoon een AFAS uit of een Melkweg ja, uit. Ja. En dat is echt heel ziek om te zien dat dat zo'n levendige scene is.
2: En ik moet zeggen, andere muziekgenres die kijken met jaloezie daarnaar. Die denken van, wij kennen deze artiesten niet eens en ze kunnen dit soort grote ja, venues uitverkopen.
4: Ja. Maar dat publiek is ook, dat publiek staat er wel hetzelfde in als hoe ik naar Buiten Westen ging, zeg maar. Dat ja. Publiek komt gewoon voor die om alles los te laten in ja. Die pit, zeg maar. Alles ja. Moet eruit.
2: Ja, ja de pit, dat is ook wel zo'n typisch dingetje, weet je. Dat is een tijd lang uit de scene verdwenen geweest of
1: ja.
2: Zo.
1: Ja. Ja, moet ik zeggen, ja.
2: Ja, ja.
1: Nou ja, het gaat ook een beetje. Je kreeg op een ogenblik artiesten die allemaal af gingen tellen, toch? Voordat de beat erin kwam.
2: Ja.
1: Drie,
2: ja,
1: twee, ja. Drie. Weet je, ja, dat is het niet. Weet je, dat is leuk, maar dat is het niet. Weet
4: nee,
1: je,
4: publiek bepaalt.
1: Op een ogenblik, ja, weet je, ja. Bij de volle, je wist gewoon dat, ja, op het moment dat het gaat klappen, dan klapt het. Iedereen wist wanneer dat ging gebeuren.
4: Ja,
2: ja.
4: Ja.
1: Dus ja, ik weet, ik was een rockersteen en Strikje Veters werd gestart en ik stond helemaal achterin op het grasveld te pissen. Ik ben gesprint voor de pit om het te halen. En ik was precies op tijd, maar je weet wanneer die begint.
2: Ja,
1: dat
2: ja.
1: Is, maar dat is de tijd, weet je. Ja. Maar wat ik zeg, je krijgt het nu wel weer steeds meer, hoor, dat het gewoon losgaat.
2: Ja, maar als het losgaat, dan.
1: En daar kom je uiteindelijk voor, toch? Want je komt om een leuk moment te hebben bij een optreden.
2: Ik denk dat de meesten sowieso moeten uitkijken dat de knieën niet breken dan.
1: Ja, ja, ja.
4: Dit publiek is allemaal gewoon ja, minstens 33 plus.
1: Ja, beter is de EHBO.
4: Ja.
2: Ja, maar hoe is dat bij jullie? Is de EHBO aanwezig?
5: Zeker, zeker.
4: Oh, ik had het over Buiten Westen, maar dat is. Daar gaan we. Tenminste, wij hebben ook gewoon een Rico en een Jawad staan waar, ja. Waar een ouder publiek op afkomt. Die shows,
1: ja,
4: die zien er nu ook, zeg maar muzikaal gezien, zien hier ook anders uit dan 20 jaar geleden.
2: Ja.
4: Dus dat managt hopelijk zichzelf allemaal wel
2: bij
4: ons.
2: Ja,
1: ja. Ja, maar bij jullie binnen, bij de Refting, daar staan ook wel een paar beukers tussen, hoor.
4: 100.
1: Ares is ook een beuker live trouwens.
5: Zor,
1: zo.
5: Gaat ook wel.
1: Haal maar op, die op, telt ook niet af, hoor.
5: Hé, hey, we denken auto's pas.
1: Ja.
5: Dat is live.
1: Polska.
5: Ja, Polska. Nee, ja, dus.
1: Willen we wel. Ja,
5: ja, ja dat is dan genoeg beukers. Er zullen genoeg mooie spits gaan
1: opstaan.
5: Nou, we
1: hebben we nog 2,5 week. Laten we even EHBO regelen.
5: Nee, ons publiek let ook heel goed op zichzelf en op elkaar.
1: Maar dat hoort ook.
5: Dat is ook met de hiphop, denk ik, in general wel een ding of zo.
1: Ja, ja.
5: Je bent echt met elkaar.
1: Je moet opletten, als er eentje neergaat in de pit, moet je hem oprapen en dan kom je weer verder, toch? Ja,
2: ja, ik denk trouwens dat een van de mooiste complimenten die ik voor jullie voorbij heb zien komen in de afgelopen maanden. Er werd teruggeblikt. Ja, ik weet niet. Jullie worden altijd in één adem genoemd natuurlijk met een Woeha-festival. Omdat jullie natuurlijk op dezelfde plek soort van zitten.
5: We komen nooit vanaf.
2: Nee, maar er werd toen teruggedacht van welk festival zou ooit eens een keer terug moeten komen. En toen werd Woeha genoemd. Maar iemand die zei dus ook van het moment is gewoon de perfecte vervanging voor ja, dat oude Woeha-festival. En ik denk dat dat wel een van de mooiste complimenten voor het festival is.
5: Ja, nee. Ik vind dat echt dat is een mega compliment om te krijgen. Alleen wij zijn niet het nieuwe Woeha. Want wij doen Nederlandstalige acts.
2: Ja.
5: Dus als je nog steeds, als je een groot fan was van Wuha en je kwam daar wel voor een Travis, voor een Kendrick, voor weet ik veel welke grote Amerikaanse acts, ja sorry, die hebben wij niet.
0: Nee.
5: Dus wat dat betreft zijn we echt wel, hebben we echt wel een verschilletje met de Wuha. Maar als we die sfeer inderdaad en die community die daaromheen hing, dat is wel iets wat we nastreven. Dus als we het op dat vlak pakken, zie ik dit echt als een groot compliment.
0: Want ik denk ook gewoon dat hele terrein is gewoon... ja, in welke stad kan dat nou?
1: 013 sowieso, hè? Want jullie hebben natuurlijk ook DVD gehad vroeger in...
5: ja, zeker. Dat, is, dus, dat ligt eigenlijk dichter bij ons.
1: Ja, dus Tilburg is sowieso wat de hiphopfeesten betreft wel...
0: Zeker.
1: Magic Ground gewoon.
0: Zeker, ja.
5: Brabant eigenlijk meer gewoon.
1: Ja, sowieso, ja.
5: Boogie Down, Breda, Juketown.
1: Ja man, Zieke Zuiden Jam.
4: Zieke Zuiden, ja.
5: Zo, ja.
1: Maar jullie zijn wel wat dat betreft heel groot. En jullie hebben ook een community. Zeg maar, heel veel mensen die...
5: Ja, zeker. Ja.
1: Dus dat is heel dope, man. Ja, ik vind het gruwelijk.
0: Ja. Ja, ik had een vraag zojuist op het puntje van mijn tong, maar ik ben hem helemaal kwijt. Van de artiesten die jullie nu hier op het festival hebben geboekt, welke vinden jullie nu echt de dikste? Die gelukt is om te komen.
5: Waarom is dit altijd de vraag? Een soort van kiezen tussen alles wat ik boek is mijn smaak.
0: Het is net kiezen tussen je kinderen.
5: Anders zou ik het niet boeken. Er staan wel wat bijzondere dingen. En dat zijn dan vooral shows die je lang niet hebt gezien of eigenlijk nooit kan zien. Dus Kleine Jane Cartes bijvoorbeeld, die samen op het podium staan. Die moet je noemen, want ja, dat is 15 jaar geleden of zo dat die op het podium hebben gestaan. Ja, misschien gebeurt het na 25 juli ook nooit meer.
0: Ja.
5: Je weet het niet. Dus dat zijn wel shows dat ik denk, ja, als je dan op een festival bent, die zou ik toch wel echt even, echt even gaan checken.
0: Maar al deze artiesten die zijn wel echt geboekt op jullie smaak, zeg maar.
5: Zeker, ja, zeker.
0: Ja. Dus in principe, er staan ook wat artiesten tegenover elkaar gepland. Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, ja, het is...
5: Ja, we hebben verschillende routes in de line-up eigenlijk. Dus qua smaak. Dus als je meer van de een beetje meer R&B-kant houdt, dan heb je een Idali, een Jonna Fraser, misschien ook wel een Bogusam-achtige kant waar je langs zou kunnen. Aan de andere kant ben je gewoon net zoals wij eigenlijk gewoon een oldschool hip-hop head. Dan ga je langs Rico, Jawad, Kleine Jane Cartes, Raft & Goods. Dan pak je die route. Dus dat tegen elkaar zetten in een timetable werkt over het algemeen best goed.
0: Ja.
5: Er zitten wel eens overlap tussen artiesten. We hebben Rico en Raft & Goods tegelijk staan.
0: Oei.
5: Ja, dat is al eenzelfde doelgroep die een keuze moet gaan maken daarin.
0: Ja.
5: Soms komt het ook gewoon zo uit. En kunnen we ook niks anders dan het zomaar neerzetten.
0: Mm-hmm.
5: Maar ja, dat is denk ik ook wel het mooie op een festival. En je komt binnen, je hebt je timetable in je hoofd. En we weten volgens mij allemaal, als je op een festival bent en je bent twee acts van die timetable verder, dan ben je alweer op een soort van avontuur. Dan is die timetable zit in je achterzak. Kijk je niet echt meer naar om. En ga je gewoon lekker dwalen over het terrein.
0: Ja.
5: En zie je wel wat je gaat zien.
0: Ja.
4: Kom je elkaar daarna tegen bij de bar en heb je allebei FOMO. Want jij hebt Rico gezien en ik heb Raft & Goods gezien.
5: Ja,
4: en het was allebei vet.
0: Ja.
4: Dat is eigenlijk wat je wilt.
5: Ja,
0: klopt inderdaad. Ja, ik vraag me dus inderdaad af wie jullie dus zo gaan. Jij zegt inderdaad, jij staat eerder dan bij Rico en jij gaat naar Raft & Goods.
4: Nou ja, ik wil Rico eigenlijk ook wel zien. Dus ik ga het misschien voor allebei 20 minuten meepikken.
0: Ah, kijk, dat is een mooie...
4: Mis dat lukt op zo'n dag.
0: Precies. Hey, zometeen gaan we verder de diepte in. We gaan het ook nog hebben over de artiest die jullie hebben meegenomen. Want zoals jullie horen, de Brabantse tongval is zeker aanwezig hier in de studio. En jullie hebben, als het goed is, Tilburg's Next Best meegenomen.
5: 100. Zeker, ja.
0: En dames en heren, ik heb het dan over niemand minder dan Gara. Heer, de naam die hebben we dus genoemd. Die halen we er straks sowieso bij. En omdat de man afgelopen week jarig was, moest ik hem wel meenemen. In dit geval samen met The Game.
6: Let's take him back.
0: Samen met 50 Cent.
6: Uh-huh.

0: is powered by Axt.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar.

0: this galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Galaxy Radio.

0: Ayra Starr en Commas hier bij Vibes op Galaxy Radio. En ja, welkom terug, dames en heren, bij het tweede uur van Vibes. En ja, we hebben ondertussen een wisseling van de wacht. Want ja, Drijf die gaf voor de show al aan dat hij niet 100% lekker was. En ja, natuurlijk was Hiroshi al onderweg. Dus Drijf heeft ervoor gekozen om ja,
1: te drijven.
0: Te drijven, inderdaad. En om gewoon verder uit te rusten. Want en die was niet helemaal lekker. Dus een wisseling van de wacht. Drijf naar huis. En Hiroshi er weer bij, dames en heren. En
1: let's go.
0: Omdat Hiroshi erbij is, moet ik natuurlijk de intro weer
1: erbij
0: pakken.
1: Woehoe.

0: We zijn er weer, dames en heren. Tweede uur van Vibes.
1: Yes, yes.
0: Marvin en Hiroshi.
1: Yeah, yeah.
0: En we hebben Dirk en Bowie nog steeds in de studio. De mannen van het moment.
1: Ja.
0: Maar ook natuurlijk van hiphop in je smoel.
1: Ja, inderdaad.
0: Hiphop in je maula. Hey, Hiroshi, ja. Super dope dat je er weer bent, man.
1: Ja.
0: Je hebt een wereldreis achter de rug.
1: Ja, als ik die opnoem. Ja, echt. Van 6:30 tot aan nu heb ik denk ik 3-4 steden aangedaan.
0: Shit.
1: Laten we het daar maar niet over hebben. het ging om een paspoort, et cetera. Ja, maar we zijn er, man.
0: Ja, super dope dat je er weer bent, man. Van harte welkom. En
1: thanks.
0: Ja, weet je, als je jouw avond wilt laten weten hoe het is, kan je dat laten weten op 085-029.
1: Ja.
0: 2222. En dan komen je appjes hier gewoon direct in de studio aan. En heb je de Galaxy app nog niet? Download hem sowieso.
1: Sowieso. En anders ga je ook gewoon naar onze socials, hè?
0: Ja, man.
1: Vibe Socials.
0: Show kun je opchecken. Daar kun je stemmen ook op de poll die we vandaag hebben. De draaien of dumpen van vandaag. Ja, Hiroshi.
1: Hey.
0: Jij hebt hem. We hebben hem met jou nog niet besproken.
1: Nee,
0: maar vanavond gaan we tussen deze twee.

0: vandaag kun je dus kiezen tussen tyfoon, zo niet mij en opgezwollen regendans.
1: Jij zegt kun je kiezen.
0: Kun je kiezen, ja? Als je kan kiezen, inderdaad. Kan laat kiezen. Het ons weten. 085-029-2022. Check onze socials.
1: Ja, ik zit ook even te kijken naar de tussenstand. Of hebben die al behandeld?
0: Nog niet, nee. Maar ik heb begrepen dat er echt heel veel reacties zijn gekomen erover. Want ik ga heel eerlijk zeggen, dit zijn wel twee tracks die je gewoon eigenlijk niet tegen elkaar kan
1: zetten. Bijna belediging, maar nee. Ja. We houden het lekker spannend.
0: Ja, kom maar op, man.
1: Oh ja, laten we het inderdaad even kijken. Want als we nu kijken naar de tussenstand. Nu zeg ik het wel. Maar dan staat toch 57%. Ja, wat denk je?
0: Ik sta in blank.
1: Opgezwollen regendans tot nu toe. Hè? Ik bedoel, je kan nog stemmen als je luistert en je denkt, nee, geef mij maar tyfoon, zo niet mij. Ja, dan moet je gewoon even stemmen en naar de socials gaan, want daar staat de poll.
0: Ja, jij bent er net bij.
1: Ja.
0: Als ik jouw mening mag vragen tussen deze twee tracks.
1: Ja, ik heb wel toch meer, niet meer gevoel bij, maar regendans kwam voor mij eerst aan. En ik ga toch iets meer, denk naar regendans. Maar met een, ik vind het heel lastig dit.
0: Ja, ik ga je zeggen, als het nu 30 graden buiten was, dan had ik inderdaad een regendans gedaan. Maar
1: dat is ook
0: dat
1: zo.
0: Dat is ook zo niet mij, dus ik weet het allemaal.
1: Nee, en hier al besproken?
2: Net zo'n verdeelde studio als de poll nu zegt. Wordt een close call in ieder geval.
1: Oké.
0: Dus goed. Waarschijnlijk gaan de stemmen hier ook in de studio misschien van doorslaggevende factor worden. Maar dat zien we straks inderdaad. Ja. Zometeen gaan we het met de mannen ook nog over het album hebben van het moment. Want dat is een dubbel album dat uit is gekomen met alleen maar vuur.
1: Alleen maar vuur.
0: Voor onze nieuwsupdate hoorde je al een track voorbij komen. Eentje met Ella John, Smitje volgens mij erop. Wie nog meer, boys?
2: Dirk's lievelings.
3: Ja?
1: Naga.
3: Ja? Naga staat erop met een hele vette hoek. En Yogi.
0: Ja. Voordat we straks de diepte ingaan, hoe is dit album tot stand gekomen eigenlijk?
3: Dat is eigenlijk al vrij de diepte in.
0: Hou vast, dan gaan we daar zo meteen naartoe. En we gaan jullie artiest er ook bij halen. Tilburg's Next Best Gara. Dus daar kijk ik ook naar uit sowieso.
4: We bring the summer.

0: zou bijna denken dat deze track straight out of the 90s of 80s, ah, 90s hè,
1: ja, ja,
0: zou komen. Maar Hiroshi zei eigenlijk zojuist, dit is een van de nieuwere tracks. Snoop Dogg samen met Corrupt hoorde hier voorbij komen.
1: En ja, hè, op de productie.
0: Battlecat. Juist, ja.
1: Ja.
0: Ja, jij bent met die track gekomen.
1: Ja.
0: Snoop Dogg is natuurlijk is een legend voor jou.
1: Ja.
0: Ja. Heb je geen spijt in de tussentijd dat wij niet on air waren?
1: Ja.
0: Was Uncle Snoop in Nederland.
1: Ja.
0: Jij was er niet bij, toch?
1: Nee, nee. Je bedoelt...
0: Of waren wij toen nog wel on air?
1: Tijd geleden waren wij on air. Ja, wij waren volgens mij on air, ja. Of niet? Goeie vraag. Nee, ik moest er gewoon bij zijn eigenlijk. Maar...
0: Hoe vaak heb je hem gezien?
1: Twee keer was gewoon twee optredens. Ja, dus wat was dat ook weer? Ja, het ging een tijd terug, maar niet de laatste, die ben ik niet bij geweest.
0: Maar, baalde je niet?
1: Ja, ik moet wel zeggen, kijk, ik ben niet zo'n diehard fan dat ik alles moet checken. Niet zo'n, ik noem het maar even groupie fan van alles.
0: Maar hoe ik jou kende afgelopen jaren, leek het wel zo, man.
1: Ik spaar niet alles, maar gewoon wat hij doet. Ja, ik volg wel alles op de voet, dus ik vind het gewoon tof. Ja, als guy, dat wel.
0: Ja, man.
1: Maar ik moet zeggen, ik ben niet overal bij, nee. Dat niet.
0: Ik snap hem. Dames en heren, we hebben de mannen nog steeds in de studio.
1: Ja.
0: Dirk en Bowie van Het Moment. Jawel man, goede introductie weer voor het tweede uur. Een kortere vibes applaus, want jullie zaten een beetje te klagen dat ze te luidruchtig en te

0: lang waren het er net. Ja. Dus bij deze wat kortere. Nee man, viben jullie nog een beetje, boys?
1: 100, zeker.
0: Kijk, dat is altijd goed om te horen. Eerder hadden we het over dat er een dubbel CD uit is. Ja, CD, dubbel album uit is gekomen. Ook op de streamingsdiensten van het moment. De lichting.
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, ik zet het aan. En ik begon met die eerste track. Ik dacht, wow, oké, als dit de toon zet.
0: Ja.
2: Je gaat gewoon door. Ja, ik ga er heel snel even door. Als je van A tot Z, van 1 tot... Hoeveel tracks staan erop?
0: Ja, want je hebt het gelijk over de eerste track. En de eerste track was alles blijven rijden.
2: Ja.
0: Daar ging jij al gelijk op aan.
2: Ja, ik ging de eerste en de tweede. Ik was meteen, oké, als dit het is. En ik ging er doorheen, ja. Verrassend sterk.
1: Goed
2: verrassend,
1: om te horen.
2: Ja, ik moet zeggen, de diversiteit van combinaties, ja, daar hou ik van. Die verrassing, die...
0: Want er staan zoveel namen op het album. Ja. Eerder in de show hadden we al een track van Ella John met Smitje bijvoorbeeld. En wie zei je nog meer?
1: Dat was de track Ginger, met ook Yogi en Naga.
0: Ja.
1: Maar op het album staan 44 artiesten.
2: Kijk.
1: Ja. 24 tracks zijn het inderdaad geworden. En als je er doorheen gaat, dan heb je inderdaad, we hebben hem opgesplitst in twee cd's eigenlijk. Dus 1 tot met 12 en 13 tot 24. En eigenlijk bouwen ze alle twee een beetje op. Dus echt meer van rustigere boom-bap sounds naar trappy, drill... Echt wel alle kanten gaat het op.
0: Ja, want de prangende vraag was natuurlijk... Ja. Hoe is dit tot stand gekomen?
1: Ja, eigenlijk... Wij zeggen altijd van, we zijn een festival. Maar als festival zijnde ben je gewoon maar één dag in het jaar relevant.
0: Precies, jullie zijn gewoon een community, denk ik.
1: Ja, dus we willen eigenlijk meer zijn dan die ene dag. Dus toen gingen we nadenken van, oké, wat kunnen we doen om meer te laten zien van wat wij supporten en wat wij tof vinden. Wat we als festival of meer als community uit willen dragen. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op een album maken uit. Dus hebben we in januari in Tilburg een schrijverskamp gehad. Een week lang allerlei artiesten uitgenodigd van eigenlijk echt alle kanten van Nederland. En gewoon gezegd van, hey, kom maar gewoon langs en kom maar gewoon maken.
0: Ja, alle kanten van Nederland hoor ik hier.
2: Ja.
0: Ja, dat betekent, wacht even, sorry. Okay. Ik weet het, maar misschien ga ik mezelf in de kant naartoe. Jullie hebben dus wel een beetje ervaring met alle windstreken. Behalve Tilburg, welke regio is het hardst die jullie tot nu toe hebben meegemaakt?
1: Oh, kun je hieruit kiezen? Iedereen heeft zijn eigen sound. En dat is wat het zo uniek maakt of zo. Als je kijkt naar de Brabantse scene, hebben we allemaal die Brabantse tong vallen. daar houd ik heel erg van.
0: Ik kan me nog een meneer C herinneren. Die had me toen verrast.
2: Dat was gruwelijk.
1: Ja, zeker.
2: Dat was echt dope.
0: Maar welke regio is het hardst, man? Je moet kiezen.
1: Ja, ik neig dan al heel snel om de Zwolle kant op te kijken. Ja. Ofzo. Ja.
2: Of naar Limburg.
1: En Limburg ook altijd. Maar als ons.
2: Als je kijkt naar al die windstreken, die zitten juist vermengd op één track. En dan hoor je gewoon iets unieks. En dat is het toffe.
1: Alle accenten door elkaar.
2: Dat vind ik het toffe, dat je creaties krijgt van... Ja, het is echt het noorden, het zuiden en dan nog eens... 24 tracks, dat vind ik tof.
1: Dat was natuurlijk ook wel heel het idee inderdaad. Dat mensen bij elkaar op tracks springen die en elkaar nog niet kennen... en uit een hele andere hoek komen. Ja. En die ook misschien net iets anders doen dan ze normaal doen.
0: Wat was een van de mooiste combinaties die jullie hebben gezien hier op het album? Die ontstond?
1: Ja, eigenlijk dat Zwarte Water ook meer met de raftingkant samenwerkt... was iets dat eigenlijk natuurlijk al lang had moeten / kunnen gebeuren. En ook... daarna eigenlijk natuurlijk al een soort van gevormd was.
2: Ja,
1: dus wel mooi dat wij dan daar een soort van...
0: Die waren de aanzet.
3: Iemand moet die voorzetten.
2: Ja. Precies. Precies. Ja. Maar ja, wie weet komt daar ook weer meer van. Maar je had het over 44 artiesten. Je hebt het over schrijverskant. Hoe doe je dat?
0: Ja, man.
1: iedereen uitnodigen, de studio voor een week boeken en boodschappen doen.
2: Ja, maar ik kan me niet voorstellen. Ja, je hebt gewoon een locatie, zet 44 man daar neer en dit komt eruit.
0: Waar was je het meeste geld aan kwijt? Toiletpapier, denk ik.
1: Pizza's, denk ik.
0: Pizza's.
1: eigenlijk is het wel zo gegaan. Dus, we hadden het er net over. Jij zei, is er dan een soort van plan geweest? Ja. Een soort van schema, wanneer wie in welke studio zit.
2: Ja, was, qua producers alleen.
1: We hadden producers van, oké, deze dag zitten deze producers in de studio's.
2: Maar hoe gaat het? Want de dag start, je hebt al die man daar, je hebt de producers, zegt van, ga maar aan de slag.
3: Ik word al gek van vijf man om me heen. Ja. Laat staan 41, 44.
1: Verbazingwekkend organisch met z'n allen.
2: Okay.
1: Iedereen kwam binnen, bakje koffie, sommigen meteen pilsje. Een peukje roken en elkaar een hand geven. En wat doe jij? Ik maak dit. Oh, ik maak boom bap beats. Wil je op mijn beat rappen? Ja, en het ontstaat gewoon of zo.
2: Ja.
1: We hebben niet echt gestuurd daarin.
2: En je hebt het ook over 5 dagen. Is het dan niet... Ja, noem eens een moment waar je zegt, ja, hier ging het helemaal niet goed. Hier moesten jullie ingrijpen.
1: Ja. Ja, eigenlijk, we hebben niet echt ingegrepen. Misschien dat we op een gegeven moment Skirin Boos hadden moeten zeggen dat hij wel mocht gaan slapen, maar...
2: Ja. Ja. Okay.
1: Maar zolang hij
3: daar is één tune van op het album beland. Die
1: Trap in de zomer.
3: Ja, Trap in de zomer is echt om 4 uur, 5 uur s'nachts gemaakt.
2: Sick.
3: En die heeft gewoon het album gehaald. En terecht, dus... Ja, er komt ook in de nachtelijke uren kunnen die mannen zorgen voor magic. En dat bewijst dit album gewoon.
0: Ja, heel veel van die artiesten zijn natuurlijk nachtbrakers. Dus ik moet dat niet meer moeten willen, zeg maar.
2: Want hoeveel procent is 's nachts gemaakt van die 24?
1: Boah, dat durf ik niet te zeggen hoe die verhouding was of zo. Maar het is wel inderdaad, s'nachts is het toch wel een soort van vibe voor veel mensen of zo. En je bent gewoon met z'n allen bezig aan een project. En je weet het zelf soms als je bezig bent met, of als je aan het als DJ aan het draaien bent, of als je als producer aan het produceren bent. Tijd bestaat gewoon even niet meer.
2: Ja, ja.
1: Dus ja, dan is het ineens 4, 5 uur s'nachts. Ja, dat heb je eigenlijk niet eens door of zo als je daar bent.
0: Klopt, inderdaad. Hey, een van de artiesten die niet op het moment staat, maar wel van de nieuwe lichting is een talentje die jullie hebben aangegeven vanuit Tilburg. Zullen we hem erbij halen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zullen we hem alvast een 5e applaus geven, dames en heren? We hebben vanuit Tilburg niemand minder dan Gara. Hij loopt ondertussen even richting de mic, dus een extra lange 5e applaus voor hem. Ja, sowieso welkom, man.
2: Welkom, man.
0: Ja, super dope dat je er bent. Jij staat ook op dat dubbelalbum, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe was dat voor jou om daaraan mee te werken?
4: Ja, crazy, man. Wat ik al zeg, we werden uitgenodigd voor het schrijverskamp. Wat Dirk al zei, en je kwam daar binnen. En het liep gewoon echt gewoon organisch. Je komt mensen tegen en je gaat een praatje maken. Hey, wat doe jij? En dit, dat. Oh ja, kom even checken. Ik heb deze beat. Maar misschien met jouw stijl is wel echt hard. Ja, het is zo zieke dingen uitgekomen. Echt heel ziek.
0: Want, heb je ook een nieuwe stijl uitgeprobeerd voor jezelf? Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je?
4: Ik ben Gara. Ik kom uit Tilburg. Ik maak wel heel veel... van de straatrap, zeg maar.
0: Ja, toch?
4: Maar ik heb me ook echt bij het moment bij Schrijverskamp echt proberen van out of the box. En ook één tune is toevallig op het album gekomen met Lau en Brolin. En Skirin Boos, man.
0: Hey,
4: dus dat was een hele gekke ervaring, ja, man.
0: Ja, hoe ging dat? Vertel, ik bedoel, met Skirin Boos zit je niet elke dag in de studio.
2: Die schrijft volgens mij zo in de...
4: Ja,
2: die doet even.
4: Dat was echt gek, man. Ja, wij kwamen binnen in de studio en Lau was aan het produceren. En ik ging gewoon zitten eigenlijk achter Lau en ik ging eigenlijk gewoon gelijk te typen.
2: Ja.
4: En hij zei, hey, dit klinkt wel hard, man. Het is wel eigenlijk niet de type beat, maar dit klinkt echt hard. En toen kwam Brolin binnen, die maakte de hoek. Hij zo, hey, dit is wel dik om Skirin Boos erop te zetten. Dus hij ging naar Mac en hij zo, ja, is goed, ik ben down. En Mac ook, wat je zegt, schudt het uit zijn mouw. En zo was die track tot stand gekomen.
2: Ja, heel dik.
4: Kijk, ja, man.
2: En jij had het over, hè, je wordt uitgenodigd door het moment voor
0: deze
2: Schrijverskamp. Hoe kom jij in het licht van deze heren? Hoe ben jij in het licht gekomen?
4: Sowieso, ik heb Kefko, dat is ook een maat, die is ook een hele goede maat met Dirk. En die hebben ook hele goede contact. Ik weet ook niet hoe ik bij hun eruit kom, maar ja. Okay. Dus eigenlijk zo te sprake gekomen en gelijk ja gezegd, ja zeker.
2: Ja, dope, dope. En ja, wat, als je kijkt naar Schrijverskamp, wat is voor jou het, ja, het moment?
1: Het moment, ja.
4: Ja. Alles man. Ja? Echt, ja, het was gewoon, wat ik al zeg, het was, iedereen was aan het viben, alleen maar muziek, produceren, netwerken. Het was een en al gewoon positieve vibes man, 100%.
0: Ja, daar houden we sowieso van positieve vibes. Ja. En, ja, straks ga je sowieso ook een track live doen. Is dat ook een track die ontstaan is toen op die Schrijverskamp?
4: Nee, dat niet. Nee, het is een track die wel bestaat. Die ik voor mezelf online heb gezet. Nee, maar voor de rest. Het album is gewoon online, man. Die moet je checken op Spotify.
0: Ja, toch? Hé, hey, zometeen gaan we nog verder. Want we willen nog van alles weten. Ook nog over het festival straks. We hebben Gara die straks nog live zijn track gaat doen hier zo. Dus ja, hou hem gewoon aan. En we hebben sowieso. De draaien of dumpen nog.
2: Ja, moeten we nog eens even erbij pakken.
0: Check even in de tussentijd wat de tussenstand is. Want daarnet was het 57.
2: Ja, toen was het inderdaad. Ik zal hem even erbij pakken. Gaan we even. Ja, kijk. Nee, we hebben een hele. Ja, ik heb hem even erbij gepakt. We hebben een hele hoop stemmen. Maar nog steeds ja, opgezwollen. Regendans met 57% tegenover Typhoon. Zo niet mij met 43%.
0: Sick.
2: Dus zit jij te luisteren en zeg je, hey, dit is zo niet mij. Of dus hè, wel Typhoon. Of je zegt, ja nee, opgezwollen moet gewoon echt voor blijven staan. Ja, breng je stem uit en ga naar de vibes.show Instagram en ja, breng je stem uit.
0: Of op 085-029-2222.
5: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
6: Controlando, mi ta controllando.
7: Vibes is powered by Axt.
8: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
5: These are the bangers on

0: Kleine Boko Sam en Jonah Fraser. Hoog, laag, hoor die hier voorbij komen bij Vibes hier op Galaxy. En hadden we eigenlijk nog een klein voorgesprekje met Gara van... Yo, waar komt die naam eigenlijk vandaan? En het is eigenlijk wel een grappig dingetje volgens mij.
1: Ja man, ik ben Ginger man en eigenlijk was het Garfield. En Garfield, iedereen kent het ook nog van Garfield, maar het was zo moeilijk te vinden op de Spotify socials. En al mijn matiezen noemden me al Gara. Toen dacht ik van, dat is ook wel een dikke naam. Ging ik checken op Spotify. Was niks man, dus ik heb hem geclaimd.
0: Ja, zo prachtig. Ja, je deed net even je petje omhoog. Ja, zeker, ik schoot in de lach en het was gewoon een lach. Ik lachte je toe natuurlijk. Het is een good vibe hier sowieso. Ja, hey, jij gaat een track live doen hier bij ons.
1: Ja man.
0: Wat is het verhaal achter deze track?
1: Ja, wat ik al zeg, ik hou van ook fucking veel van hiphop, weet je. En we waren in de studio en Oase, de producer, die tikte die beat. En ik dacht van ja, we moeten alleen maar gewoon, alleen maar bars spitten. Dus ja. Vandaar dat die track ook Bars heet, man.
0: Ja,
1: dus,
0: toch?
1: Kijk, ja, man.
0: Bars heet die dus. Je gaat hem live dus horen hier bij ons, dames en heren. Ik zou zeggen, geef hem alvast een vibes applaus. Hij is hier bij ons. Gara, dames en heren.
1: Yes, Tilburg Spin-off.

0: Thanks.
1: Hard. Ja. En ja, waar kunnen we je allemaal vinden, man?
0: Op Instagram Gara 5014. Spotify ook Gara. En ja man, we zijn op dreef dit jaar, dus hou het in de gaten.
1: Hou hem in de gaten, dames en heren. Gara nogmaals.

0: blij dat hij de naam nog eens een keertje zei in de track. Rick Raoui. Lijpen hoor die hier voorbij komen bij Vibes. En ja, volgens mij is dat de naam van een trainer van oud-bondscoach volgens mij van Marokko. Die had het ook niet. Ik weet niet of hij het goed gedaan had of niet. Dat had Drijf geweten.
1: Oh ja.
0: Ja, ik zat echt vragen naar mijn rechterkant te kijken. Ja, nee, maar.
2: Waar is hij als je hem nodig hebt?
0: Ja. Inderdaad, inderdaad. Hey, maar over voetbal gesproken, een klein zijweggetje. Heb jij genoten van Japan dit WK?
3: Ja, ik heb wel heel erg genoten. Maar ja,
0: wat ik echt super tof vind, is dat zij hun plek altijd super clean achterlaten. Of het nou de kleedkamer is, of het, of het stadion.
3: Ja,
0: het schone is gewoon een dingetje in Japan, hè?
3: Ja, daar moet je niet inderdaad over. Nee, dat is onderdeel van de cultuur. Ja. Dat, als je daar komt, ja, dan ga je moet het zelf ervaren. Ja. En dat is een onderdeel inderdaad, wat je daar ziet, dat ligt in lijn met.
0: Ik vind dat zo tof, want ze hadden zelfs de kleedkamer zo schoon achtergelaten. In Japan zijn ze altijd goed met van die dingetjes vouwen, toch? Hoe noem je dat?
3: Hoe doe je?
0: Origami.
3: Oh, origami.
0: Ja. Die hadden ze zelfs achtergelaten in de kleedkamer.
3: Bedankt, ja.
0: Super vet. Hey, we hebben nog steeds de mannen van het moment, Dirk en Bowie, in de studio. En vandaag was trouwens een hele, hele speciale dag. Want afgelopen avond werd er een speciale aankondiging gedaan.
3: En wat voor een. Ja, echt. Ze zitten vol met verrassingen. Ja.
0: Het is niet alleen een festival, het is alles, joh.
3: Het is niet alleen een festival, het is niet alleen een twee cd's.
0: Nee.
3: Het is nog meer zelfs.
0: Ja, want jullie hebben een aankondiging gedaan. Of, nou ja, het kanaal van meneer Rotjoch. Ja, dat er een 101 sessie komt.
2: Ja, man.
4: Yes.
0: Wauw. Sick.
4: Hey. Overmorgen online. Meteen gewoon.
0: Kijk. Komende vrijdag?
4: Ja, komende vrijdag.
0: Komende vrijdag. En de line-up, wat kun je daar iets over zeggen?
4: We hebben Louis Pedro, Zwarte Water, Skirren Boos, Ella John, meneer C.
0: Meneer C.
4: Noise Boys.
0: Oh shit.
4: En voor de eerste keer bij 101 Bars, Jawad.
0: Hey!
3: Wauw.
4: Ja. Crazy. Ook voor onszelf gewoon dat dit tot stand is gekomen.
0: Ja, want hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen, man?
4: Ik loop al 4 jaar bij Roger aan zijn hoofd te zeuren.
0: Sorry daarvoor. Roger op zijn
3: beeldscherm. Hey, dankjewel, Roger. Ook namens Vibes, want dit kijk ik naar uit, man.
0: Ja, super gruwelijk.
4: Ja, dit wilden we zo graag doen of zo.
0: Ja. Het is wel goed dat hij nu valt.
4: Ja, qua timing is het allemaal, het klopt allemaal of zo. En ik snap ook wel dat de eerste jaren gewoon nog, toen waren we nog niet daar of zo. Ja. We hebben ons nu 3 jaar kunnen bewijzen en nu mogen we het daar laten zien. Dus,
0: wauw. Nee, toch. Ik bedoel, ik ben er echt, ik bedoel ook een soort van gefeliciteerd met dat moment.
4: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Want dat is wel echt iets nice. Ook zoveel, weer die diversiteit aan artiesten die dan...
2: Je wil eigenlijk gewoon een staalkaart van het festival, wat je op het festival wil zijn, dat wil je ook zo uitdragen naar buiten. En als je daar zo'n podium voor krijgt, dan moet je dat ook, aan de hiphopcultuur verplicht of zo, om daar te laten zien wat er allemaal... Ja, bij elkaar kan staan in een studio.
0: Maar als ik hoor wat jij net opnoemt, dan is dat gewoon het visitekaart. Dat is volgens mij de timetable van het moment.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja.
0: En dan nu gewoon vrijdag luisteren en horen hoe dat samen klinkt. Dat, ik ben reuze benieuwd. Tof.
3: Ik ben ook hartstikke benieuwd. Maar boys, time flies when you're having fun. We zitten alweer richting het einde van de uitzending. Ja. Maar... Ja, voordat we jullie gaan laten gaan, willen we jullie nog een paar dilemma's gooien in onze 5 seconds. En
4: kom maar op.
3: Ja? Jullie zijn daar ready voor?
4: Ja.
3: Want we hebben een paar stellingen, die zijn niet de minste. Mag ik er alvast eentje opgooien?
0: Ja, begin jij maar.
3: Dit is een beetje een algemene vraag, aangezien jullie echte hip-hop-heads zijn. De beste hip-hop-track aller tijden. En jullie mogen niet overleggen en binnen 5 seconden roepen.
4: Ja, ik ben daar.
0: Ja?
4: Ja.
3: Zeg maar.
4: Hoedeplank.
2: Spraakwater.
3: Spraakwater. Extints.
0: Ja. Oké.
2: Het ging over Nederlands toch of niet?
0: Mag.
2: Oh, hip-hop track ooit.
0: Mag.
2: Oh ja, dan doet Spraakwater ook gewoon mee.
0: Ja. Ja. Oké. Dan, welke Nederlandse artiest
3: moeten ooit nog op het moment staan.
1: Maar, ja.
2: Nou, Dirk, wie moet er ooit staan?
4: Jiggy, bel nou.
1: Jiggy bij deze, inderdaad. Wat is de grootste blunder tijdens de organisatie tot nu toe?
4: Wij blunderen alleen maar.
1: Ja?
4: Maar we lossen het ook weer op.
1: Ja.
4: Dus dat okay.
1: Maar geen voorbeeld van de grootste blunder.
2: De grootste blunder is dat King Size van het podium is gevallen.
1: Oh.
2: Waar wij een podium af hadden kunnen plakken, zeg maar. We hadden een lichtstrip eigenlijk moeten plakken. Tenminste, achteraf gezien hadden we dat moeten doen. Waardoor King Size het podium vroegtijdig verliet.
1: Misschien een vervolg. Was het jullie fout of was het King Size fout zelf?
2: Een combinatie van factoren, maar wij hadden daar iets aan kunnen doen.
3: Ja. Ja. Dus dit jaar gebeurt dat niet meer.
2: Dat lijkt me niet.
3: Okay. En wie is de meest...
1: Nee, want King Size is er niet.
3: En wie is de meest veel eisende artiest op de...
2: Ja, de backstage rider.
4: Valt allemaal mee.
3: Oké, maar als je een naam moet noemen...
4: Ja, maar het klinkt negatief als je dat zegt. Maar dat zijn de headliners. En dat ze zijn, omdat ze natuurlijk een grotere status hebben, dus meer kunnen en soms ook wel moeten vragen.
3: Oké.
1: De laatste. Als jullie ruzie hebben over de line-up, hoe wordt dat dan uiteindelijk beslist?
4: Ik beslis.
1: Punt.
2: Ja,
4: okay.
2: Punt.
4: We hebben
2: eigenlijk
4: nooit ruzie.
2: Nee, we hebben nooit ruzie, maar we gooien wel heel veel heen en weer.
1: Ja.
2: En uiteindelijk is het altijd een soort, probeer tot een soort synergie te komen waarin iedereen tevreden is.
4: Ja.
2: Zeg maar.
4: Eigenlijk is het inderdaad een soort van combinatie tussen wat we tof vinden of zo.
1: Ja.
4: Heeft er wel eens een artiest op line-up gestaan waar jij het niet mee eens was?
2: Nee.
1: Oh, deze vraag is gewoon nog nooit gesteld ook.
2: Nee,
1: gewoon,
2: niet dat ik het nu...
4: Nee, ja, volgens mij zijn we het al.
1: Altijd
4: wij liggen zo op één lijn qua smaak.
2: Ja.
4: Hip-hop ook wel.
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, dat waren de 5 seconds, dames en heren. Ik vond het...
4: Ik gooi een keer eentje ook nog een beetje terug naar jullie. Wie willen jullie nog zien?
3: Oeh. Ja, goede vraag, man.
4: 5 seconden.
3: Ik wou zeggen, ja wat, maar ja... Dat was altijd mijn grootste, dus nieuwe, goede. Oh, ik heb maar, Snoop.
4: Internationaal,
3: maar dat is...
4: Wie weet ooit.
3: Hey, maar die gaat komen. Als jullie zo doorgaan, dan
2: 100. En Jawad gaat leveren trouwens. Jawad wilde extra lang spelen ook.
3: Ja, maar serieus, Jawad was wel echt gewoon als live artiest. Ja, stond dat wel van dit, ja. Was wel echt op mijn lijst. Dus Jawad,
2: voor jou.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik, door jouw lange antwoord kon ik even nadenken. En als jij dan... jij kwam met Snoep. Maar dan dacht ik gelijk aan Jay. Als Jay daar gewoon een keertje staat, Kanye, dan breekt hij de tent daar echt wel af.
3: Maar we hebben dan echt...
4: Okay.
2: Die wereldbol die hij nu heeft als podium, die past niet eens in de spoorzone bij ons.
1: Ik denk het ook niet.
4: Zijn ego ook niet.
1: Nee, ja. Nee, ja, ik weet het niet. Ik,
3: Binnen 5 seconden inderdaad. Ja, ik heb altijd wel...
1: Ja, dit is wel een koekje van eigen
4: deken.
1: Ja, dit is wel een koekje van eigen deken. Goeie, man.
3: Koekje van eigen deken.
1: Ja, inderdaad. Nee, mannen, hartstikke bedankt voor vandaag. En ook, we moeten natuurlijk Gara ook natuurlijk bedanken.
4: Zeker, ja, man.
1: Gruwelijke talent vanuit Tilburg. Doop dat jullie hem hebben meegenomen, dat ten eerste. Maar ook sowieso jullie bedankt. Over 2 weken is het zover.
4: Ja.
1: Het moment. Spoorzone Tilburg.
4: 25 juli.
1: Het voordeel is trouwens dit jaar dat jullie niet tegelijkertijd geprogrammeerd staan met het kermis, toch?
4: Jawel, het is nog steeds... We zitten in het tweede weekend van de kermis.
1: Ja, maar sowieso gaat gekkenhuis worden. Wij kijken er naar uit. Sowieso,
4: je kan gewoon je rondje maken. Pusher Palace, botsauto's, het moment.
3: Hey, kijk.
1: Goeie tip.
3: Super dope.
1: Laten we de mannen sowieso nog even een applaus geven. Een echte vibes applaus. Dirk en Bowie van het moment.
2: Thanks for having us, jongens.
4: Ja, thanks.
2: Once again.
1: Rest ons eigenlijk de einduitslag van de draaien of dumpen van deze week nog bekend te maken.
3: Ja, hij is een procentje of 2 omhoog gegaan. Want we hebben het over 59%. Je hoort het al. Opgezwollen. Regendans.
1: Jawel, en wij checken jou volgende week weer bij een nieuwe uitzending van Vibes hier op Galaxy. Tussen 9 en 11 zijn wij weer van harte gezellig bij je. Check jou volgende week weer.
3: Yes.
1: Later.

0: gerust wakker, doe mijn dagelijkse rituelen. Juist een douche, dus ik spuug mijn douche. Kom flow's, kut paraplu's vol. Hoe dan ook, het zorgt ervoor dat ik uit die...
1: Vibes is powered by Axt.
2: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
3: Check out the
4: music.
5: Next.
6: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
7: Here on Galaxy Radio.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
9: Ahoy!
8: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: 6.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: Ra. Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Zie jullie bij de volgende. Joehoe.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

galaxy. Your daily dose of sunshine.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.